0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sagen wir, dass Gott eine frühe Raden hat, der da sehr tief in den Sinn versunken wird und lebt in einer Stadt, wo die Menschen furchtbar sinnvoll leben, so dass Gott die Stadt muss vernichten, wenn er sind. Wir sagen dort diese frühe Ratwort, wie sie anerkennen, dass sie ein Sünder wir und dass sie geliebt, dort Gott erraten können. In das vernächste Programm, wo wir viele Beispiele seinen von Christen, wo durch ihren Glauben bestohlen bleiben, wie sie durch große Lieden gingen. Ich lade ihn nur an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was wir von dem nächsten Programm weiter lernen können. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur muss richtig sein und zu jeder Tochter. Amen. Hier ist weiter Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun in das 11. Kapitel in den Hebräerbrief, in die 35. bis 40. Vers. Und wir sind so, dass wir nun bei den höchsten Punkt sind in das 11. Kapitel. Wir haben gesehen, dass der Glaube es gewascht und Männer und Frühes erleben und verschiedene Elle und viel verschiedene Taufall allerhand umstände und wunderbare Sicht, die sie hatten, sich im Trich, so als wir in den 35. Vers lesen, und hier ist nun das Breite zu sehen vom Glaube, das ist zu sehen in aller Umstände und Menschen erleben. Das sagt hier in den 35. Vers in Hebräer das 11. Kapitel. Früher trieg je er een dodes trig, durch abstonen vom dood, en andere worden dood geschlagen, leven als vrij te worden, dat zij een betere abstonen vom dood kunnen trieën. Anders gezegd, dit zijn zonen die martier werden. En dan hoor ik wat hij in den 36. vers zegt. En andere worden durch verspotten en verkielen geproefd, en ook nog meer worden vastgenomen, in einem Gefängnis gestorben, den wird gesteinigt, sie wurde geprüft, zwei gesucht, mit dem Schwert gemordet, sie wanderte in Schubsfall, in Kassefall, wurde in Not, in Elend, wurde schlecht behandelt, die Welt wird nicht wert, dass sie die Haut, sie wanderte in der Wildnis, in Mankboi, in einer Borchheile, in Leiche in Erd. Hier ist noch eine Gruppe Menschen, die hadden nicht sich einen Trich. Die werden nicht beriemt in dit Leben, dat heet dat ze grote Dinge gedaan hadden. Dit sind die andere werden, die schlecht behandeld worden, die verfolgt worden, bloß weil ze Christen werden en hadden een Dag für Dag Zeichnis für dem Herr Jesus. Oder an wordt een Gefängnis gestorben, weil ze Christen werden. En je wordt uiteen gesucht. Dat is gezegd worden dat de profeet Jesaja wordt zo behandeld en wordt uiteen gezocht. Meer zo dat worden schrikkelijk je dood zijn, je vast. Hoe kunnen mensen zo onmenselijk zijn? Dat is oeien als tieren. Maar wanneer een mens zich van de Heer wegdreht en zich de beze overgeeft, dat is wat dan passiert. Mensen worden onmenselijk en hoe ze met andere mensen amgone. Wir wollen hier nicht was vorbeigelappen, Leute. In den 34. Vers redet von großer Sieg, dort einige gewonnen, durch im Glauben. Einige von der Rätste ut von dort Schwert, aber andere wurde dort gemacht, durch dort Schwert. Und dort wir auch durch im Glauben. Woran? Sie wurden nicht ihr Glauben an dem Herrgott abgeben. Und so als ich all gesagt habe, dort wären verschiedene Gruppen Menschen, und dit bringt eine Sache über Deel, dort wie allen Betwort von Gerät ha, und dort es, wut kämpft dort, dort Menschen, die Gott zum Gefallen leben, schlechtet in das Leben erfahren. Worum es dort? Dort gerechte Menschen leiden müssen und donen. Wo wird eine so deutlich machen, dort eine, die im Glauben in sich kriege, zu so einer, die im Schwert ankäme? Wo kann eine dort Probe eben rein zu kriegen, dort es so mit seiner oder wenst es? Ich habe in meinem Leben nicht Wort Verfolgung erfahren. Wo soll ich dann kennen, so eine Motto sprechen, den verfolgt Wort? Freund, dort ist in einem Sinn nicht möglich, von Menschen ansehen, deutlich zu machen. dat gaat zonen die schlechtet ervoor dan uitproeven? Ik weet dat het in een schrift zegt, dat al die die godsvruchtig in deze wereld leven, worden vervolging ervoor. En in grote ganse is dat ook zo. En ik weet ook dat het zegt, dat dat bezit dat we in dit leven ervoeren, is niet in vergelijk met de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Wanneer ik dit hier lees in Hebreeën het achtste kapitel, dan is mij zo dat deze die zoveel uithouden moesten, dat ze niet helemaal zoveel aanzagen als wat zij er slammen, ze hielden dat uit om geloven, en dat meent dat zij naar de toekomst checkten, naar de loon die door wordt zinnen voor aan van dit leven te engweer. Ze kunnen aan de Heer vertrouwen van de dag ook donker weeren en de nacht lang. En wanneer dat lieden euch weer, en door dan je rood geen raden weer van dat lieden. Dat is zeer fijn, wanneer we opstonden kennen in een verzameling, een Bibelvers opzaaien, zoals de 34e Psalm, waar hij zegt dat de Heer zijn engel ram den lagen die de Heer vergte en dat aanraadde. Oder in den 14. Vers en den 34. Psalm, wo er zegt, de gerechte ha veel elend, aber de Herrgott deit an uit al dat rade. Na jo, dat is wunderschön. Ei de nicht van dat schwert uitretste. En de lieder uithouden moeste. De Stephanus kan de religieuze leider aantrekken en tot een zeier, wonen van de profeten, haar jonge voeders niet vervolgd. En in Apostelgeschicht 7, 52. Vers, zegt hij, Stephanus, tot de religieuze leider, en ze moeken den dood die verheer bekend moeken van de gerechte die komen zal, dem je nu verrood en doodgemaakt hebben. En jo, de Stephanus, wie zelfs de eerste martier en den geloven, en Jezus Christus. En van behouden haast de Heer Jezus zelfs, zei te dem jonge Farizeeën Saul, dat hij, Jezus, aanwezen wordt hoeveel hij wordt lieden moeten voor dem Heer Jezus zijn nomen. En Jezus zelfs moet dat ook zeer klaar, zoals hij in Johannes 16, 33 zegt, en is de welt waar je nood hebben, over ziet je troost, ik heb even die welt je wannen. En in Apostelgeschicht 14, 22. Vers. Lees wie dit. En besteedde de jinge er zijn. En vermoonde aan hem geloven vast te stonen. En dat wie derg veel triep zal matten. En Gods inrek en inkomen. De profeten im Oude Testament hadden niemals een leichte zaak. Den wordt egel vervolgd. En wanneer een de gemeentgeschichte studeert. Van die tijd als de gemeent aanvangt. Zo gaat het deze tijd. Als du immer schlimme Verfolgung gewast in gewisse Städte in der Welt. Wir können viel Zeit nehmen, Geschichte zu vertalen, von wo Christen bitterlich verfolgt wurde. Und da sind nu auch Städte in der Welt, wo der Verfolgung ist, und ab Städte ist das sehr euch, so dass Christen sogar durchgemacht wurden, bloß weil sie Christen sind, und haar ein Zeichnis gehabt für den Herr Jesus. En dan is er ook nog andere lieden. Nu zijn Christen in veel landen nu, waar ze de vrijheid hebben er geloven uit te leven, zoals wij hier in Amerika hebben, en ik proeven anderen om her te gewinnen. Maar ik zie ook in je worden dat er veel zijn die een andere weg lieden. Nu zijn Christen die slimme krankheden hebben, die niet ergens wat voor arbeid doen kennen. Nu zijn mensen die iedere dag en nacht grote weduwe uithouden moeten, verwoont dat geen rood is. Ik heb zo'n mensen getroffen. Mijn predievriend vertelde een geschicht van een jonge vrouw die schraak je weduwe had over haar gans het lief. Er kon niet irgendwo ongeschied worden, zonder dat ze uit weduwe schreeuwen wordt. Ze had zich bekeerd en ze had wel getoofd zijn. Op een woe. Die hadden schließlich zoveel kunnen doen, dat ze haar in een grote boot woon en haar huis getoofd hadden. Maar ze had uit weedag geschreven. Waarom? En je denkt dan zo dat God niet recht deed met zo'n zaken. Heeft hij geen hoort? Jo, Wie weet in je leven dat God ons allemaal leef haft en noot woord. En wanneer we lieden matten, dan weet wie am geloven dat God dat brukken wordt ons meer heerlijkheid en loon te geven en eeuwigheid. Zeg maar. De vroeg start met de tijd, en ik zei die, zij is nu am hemel, en haft geen weedog. Wils God haft gezegd dat er geen weedog wordt zijn am hemel. En mij is zo dat wanneer we zo'n wisten, door zijn zeer veel mensen die nu naar dit hartje, die ook grote weedog uitholen moeten, of die een grote triepsel zijn en verschillende wegen. Vriend, ik weet zo'n als schwer te verstaan, maar bitte, geeft je geloven en de Heer niet op, bitte? Doet niet verzorgen, doet niet opgeven. Dat is veel beter nu, weedog te hebben in dit leven. En weten dat door een eng te weedog is, wanneer je eer dan winst in hemel. Als eeuwige weedog te hebben in een haal, wordt door niemals wordt een eng zijn te schraten je weedog en lieden. Ik hier iedermaal triste reden daarvan, dat ze anderen haar kunt helen die krank worden. Nou jo, ik wil aan dat niet wegnemen, aber, wanneer dat werkelijk zo'n grote zaak is, dat een trist iemand tegen hem geloven helen kan, waarom dan niet leven van mensen beden, dat ze niet krank zullen zijn? Oder, en dit is veel slimmer, ik weet ook dat er zo'n zijn die een inrichting hebben, waar ze mensen naar een hospital brengen, die een schwierige krankheid hebben, en dan door je zond maken, en ze zeggen dan dat ze dat in Christus in nomen doen. Maar wanneer een dan eenmaal naforschen deed, of die dan ook dat evangelium aangeboden wordt, dan zeiden ze, dat is niet waarom ze dat doen. Wat? Den je zond maken, zodat ze kunnen met een gezonde tjarpa naar de haal geschikt worden? Vriend, dat is niet recht. Ik moet dan ook denken aan die missionaren, die in de wietste steden in de wereld arbeiden, vorken en Amsterdam die zeer schwer zijn. Die arbeiden dan vorken met zeer weinig weltliche gemütlichkeiten, om zo'n heide dat evangelium te geven, die niemals wat je heert ha van Jezus en wat hij voor mensheid gedaan heeft. Ik ha ook gezien hoe predjes en kerken gedeend hebben, en die moest de arbeid zeker om voor eerde families te verzorgen, en eenje moest de schware arbeid doen. De kerk had aan geld kunt met dat verzorgen, wat aan veel, maar die weer giet zich, en worden niet in herziene arbeid dat geven wat ze hadden kunt. Ik las wat een stoot terug, dat dit alles een beetje als een bijspel is. In 1 Petrus 4, 12 en 13 vers. En hoor ik wat dit zegt. Liefste vriend, laat je dat niet erstaunen, wanneer je dich verzekeringen gaat, die vier heet zijn om je te proeven, als wanneer iemand wat bijzonderd passiert. Vrijt je leven zoals je metlieden en Christus zien lieden, dat je je dan ook met grote vrijheid vrije kennen, want zijn heerlijkheid wordt je op een boord worden. Wanneer behouden hast, Paulus zei te de Kolosse, in het eerste kapitel 24 vers, ik vrij me en mijn lieden om je het halve, en fel op en mijn vlees wordt nog veeld aan Christus zijn triepsel wegen zijn tjarpe, dat is de gemeente. Wat meent dat opvallen, wordt nog veeld aan Christus zijn triepsel? Weer Christus zijn lieden en dood op een triets niet genoeg? Weer dat niet volkomen? Zekerlijk weer dat. Ober mijn vriend, door als je wisse triepsel en lieden, zogar en Christus, die hij lieden moest en zijn leven, dat niet te doen had met de radung zelfs. De radungslieden passeert door op een triets. Jo, en China kan door ergens wat tot toelaaien. O bedoelen ik, wanneer we standhaft worden zinnen. Voor Jezus is mij zo, wat al je was het lieden zinnen. We worden met een priest tollen, daarvoor. En een van ons worden wensten beet, met de lieden, is mij zo.

Ik wil hier een bijspel geven. En dit is een persoonlijke ervaring dat Predje McGee had als hij deze programma dat eerste maal in Engels geef. Hij wie maar eenmaal krank geworden en aan wordt gezegd dat hij treft had. Maar de Heer had hem geheeld daarvan. Hij had zich gevrijd en got zijn goeds en genoemd te hem. Hij had daarvan gereed en hij had dem Heer versproken dat wanneer hij hem heilen wordt, dan wordt hij hem al die eer geven daarvoor. Hij had daarvan gereed en dan had hij brief gekregen van veel mensen die treft hadden of de andere krankheden die hem doodvierden en die willen haar dat hij veraanbeden zal. Maar dan had hij ook eermaal een brief gekregen van een familielid die hem zei dat een van denen voor die McGee gebed hadden weer gestorven. Die weer bij haar. Hij zei dan had hij moest die ganze zaken bij het anders betekken. God deed een persoon niet helemaal heilen die op een krankenbad is. En je wordt geheeld, en je niet. En dat is de herziene zaak, dat te ontsluiten. En daar zijn nu duizenden mensen in Amerika alleen, die in hospitalen zijn en veel lieden moeten. Predje McGee zegt weer dat als de Heer hem geheeld had van treft, had hij hem gallensteentrubbel gegeven. Dat had een natstoot genomen, eer de dokter dat had een vinger kunt. En hij had veel uithouden moest. Hij zei dat dat weer zo je was, als wanneer de Heer te hem gezegd had, dat hij hem een darn en vlees geven wordt, zodat hij niet zoveel pochen wordt. Hij zal weten dat de Heer niet Emma al hem hele deed. Zonder die dat meeste uithouden matte, zijn die de baaste heel je zijn, vriend. Dat zijn die werkelijk weten wat dat meent, ware geloven te hebben. McGee zei dat de Heer had een plat op zijn regen liggen maakt en hij had moest uithouden, zoals hij nog niemals verheer had moest. En dan had de Heer hem nog leventrubbel gegeven bovenaan, zei hij. Hij had het proefd met de Heer deug te reden en dat weer dan je was als de Heer te hem gereed had van en derg dit kapitel in Hebrea. Jo, daar waren zonen die door hem zweet aangebracht worden, andere die schwierig het lieden moesten, en die deden dat door hem geloven, zei maar. Hij had moest in bad liggen en uithouden, en had zogar nog door hem trubbel gekregen, over dem hij weer zeer krank geweest. Jo, vriend, wanneer du in een verzameling opstonden kanst en vertellen dat de Heer die je heel haft, dan denk bitte aan de duizenden en duizenden Christen die een grote weduwe zijn, die zeer krank zijn, en God deed die niet heilen. En dat is niet dat ze niet geloven hebben. Ik kan mensen hier vertellen dat de Heer aan je heel houdt van een krankheid. En ik moet zeggen dat volken wenst, hield zich dat zo, als wanneer zij een beet pochen deden. Als wanneer zij genoeg geloven hadden gehad, je heel te zijn. Maar waar er zijn veel, veel mensen die zeer juistelijk gezonnen zijn, die met hem herwandelen en trubbel en weedog. Dat zijn die anderen, zonder als de Hebreeën brief hiervan reden deed. Anderen die niet geraad worden van dat zweet. Anderen die een grote schwierigheden er geloven en Heer vasthielden. Zij mij, hoeveel geloven neemt dat met hem Heer te wandelen van alles goed gaat? Wanneer je nog geld is en goede gezondheid is. Hoeveel geloven neemt dat wanneer die kinderen alle met hem Heer wandelen en du in een fijn huis wonen deest, een fijne voorte je hast. Maar wanneer allerhand voor schwierigheden zijn, dan hem geloven te wandelen en weten dat de Heer die leider deed en een zwijg heeft voor alles dat in die leven passiert, dat mijn vriend is geloven. Een van de anderen, van die de schrijver reden deed, wordt doodgemaakt, wegen er geloven. Mij is zo dat wordt nog dat schwanz te zijn, door te stonen en dem Heer terug te zijn, wanneer ik wist dat het mijn leven kosten wordt. Maar zo'n er lieden is je dan Eva. Die zijn bij hem Heer. Dit ganse poort en een schrift.
is mij zeer, zeer wichtig geworden in de laatste paar jaren. 39e vers. En hoor ik wat dit zegt. In deze alle kreeg je een goede zeichnis, der je geloven, kreeg je over niet wat versproken weer. Nu, wat weer dat verspreken dat die niet kreeg je? God had veel versprekingen gegeven en had ook veel erveld. Maar als je dit portret van de oud-testamentelijke heilige en dat eind dat zij niet kregen, weer dat hij aan afwijken wordt van dood en dat door wordt een tjenigrijk opgesteld worden in deze wereld, en dat hadden zij niet gekregen. Wils God nu een volk uit de ganse wereld naar zich roepen deed, door Jezus Christus voor zijn nomen. Op een ander steed hier in Hebreeën zegt hij dat hij veel zins in huis brengt naar heerlijkheid. En als wat je zegt, wat die oorzaak is voor dat. Die hadden alle een goede zeichnis gekregen, door den geloven. Over kregen niet dat verspreken. Van wem kregen ze goede zeichnis? Vriend van God zelfs. 40e vers. Dan God had wat beter hem zijn om ons het halve, dat jaren niet ohne ons zullen volkomen worden. Zij moeten gaan om Oude Testament. Houd God ons hem zijn. Die en mij. En houd wat beter het hem zijn. Dat wil zeggen, zij je genedig van hem. Zij moeten dat die ohne ons niet zullen volkomen zijn. Jo, God deed zeer geduldig nu en valt uit de wereld uitroepen voor zijn nomen. Dat is je dan de gemeente. En wat de gemeente voor dich is, wordt hij daarbij blijven. En mensen in deze wereld uitroepen als zijn tjengen, de ware gemeente op te maken. We hebben hier in dit kapitel de wereld en dat werk van geloven gezien. Mij is zo dat man een zeer jonge christ, een die zich groot bekeerd heeft, dan een zeichnis heeft, dan moet ik een beetje wonderen. O, ik vrij mij zeer dat hij zich bekeerd heeft. We kan ik hier wat vertalen? En ik hoop je worden mij niet aanraakt verstonden. Ik had niet lang terug een brief van een familie. En in die brief schreven zij dat zij zich bekeerd hadden in een verzameling die ik gehad had veel jaren terug. Veel jaren terug. En hoe zij nu nog in de Heer zijn weg wandelden en geloven. En hoe dankbaar zij waren dat zij dan jaren terug de Heer Jezus aangenomen hadden als heiland. Wat meen ik te zeggen? Wanneer een mens nu naar mij komt en zegt dat hij of zij zich bekeerd heeft, dan is mij zo, ik zal dan ook zeggen dat het zeer wunderschön wordt zijn van die 30 of 40 jaar van nu terugkomen kunnen en vertalen hoe ze met de Heer gewandeld hadden en geloven. Ja, en geloven te leven en ook en geloven te sterven. Ik weet van mensen die zo is dat die geloven wat is, dat niet is uitgeproefd worden. Wat dat ene niet zeggen kan even zijn. Wat dat eindelijk niet op een goede grond is. Ober vriend, daar zijn ober zeer veel goede zij. En wie haar hier een grote mengt zij. Veel van die leefden voor veel jaren in geloven. Ze leefden daar in geloven. En ze vangen uit. Dat het schaft. Dat is de werkelijkheid. Dat is niet nodig. Dat we aan ons predje zullen proeven. Te bewijzen dat de Bijbel God zijn woord is. Beste mol en je worden. Dat de Bijbel nog niet proeft te bewijzen dat de Bijbel God zijn woord is? Waarom niet? Dat is niet nodig. Wanneer we God zijn woord vlietig predigen en ongerechte worden, dan wordt Christus er geloven gestorkt worden. De Heilige Geest wordt dat woord doen, dat bewijzen wordt dat de Bijbel God zijn woord is. God zijn woord is scherper als een tweesnijdend zwaard. En wanneer we dat uitgeven worden, en de Heilige Geest zijn kracht, dan wordt God dat zegenen en vermeren. En mensen worden zich bekeren en worden ook hem geloven wassen. Tjene brug te mij proeven, te bewijzen, dat geloven werkelijk schaft. Ik weet dat het deed. Tjene brug mij proeven, te bewijzen, dat de Bijbel God zijn woord is. Ik weet dat het is. Ik had dat genoeg ervaren. En mijn in het leven, en ook aan mensen te wem ik de gelegenheid haar je houdt, God zijn woord te onje rechten. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Je hoort nu dat programma Wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseed horchen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwaffe deunen kon. Gottes Segen en bot nächstes Mal.

Aaron zo geleidelijk weer dat hij eerlijk gespeeld had. Dat hij gans oprecht is gebleven weer bij dat spel, de waas en hemel. Maar nu wordt hij vols bedacht dat hij de hoed van de sokken is genomen, wenn om waas lachen. Dat wie hij niet gewezen, werkelijk niet. Dat wie de brus gewezen. Maar wie zal hij dat bewijzen? Hij had een hond gehad en hij gofte in de brus terug. Brus had hem de sokken gegeven en hij wilde het niet hebben. Nu wil hij deze jaren teruggeven. Maar dit had krijgt de leidende duft de zonje. Een duft trok zich nu voets aan te zien en zei, kom, we gaan hem een beetje te zien. Nog ooit als Aaron een voet zeggen kon, nam duft eenmaal aan en zei, het woordert, du kost het nog niet woorden, du bist nog zo nie en geloven, du woordst het nog niet, dat man zich gans neef met hulle om Gottes woord, dat man niet kon mol een beetje toch wat er door met maken en door vlees nog een beetje van de sokken te nemen en dan wat er op een smolen was kunnen, dat zit niet. Man moet op een smolen was blijven. Het verzocht Aaron wat te zeggen, maar dan komen we aan de grote troon. Zijn leden dat zit, het is vreugd dat die dat leid is. Nee, aan wie dat niet leidt, maar hij komt niet mol te woord. Hij gaf dat boek op. Schoon dat u dit inzetst, zei Duft, dat dit te arrest genomen is, je schijnt dat dat niet goed is. Nu rand Aaron aber pienisch in zijn zelt, schmolt zich in zijn bad door en hield.

Bull kom zijn leidende Hans naar arm. Hans hadden ze het al verteld. Hans nam hem arm, verzocht hem te troosten en zei, kom, we hebben te beden. Aaron had nu zo'n kracht te beden. Hij was zo treurig. Hans bed voor hem. Hij dankte dem Herrn, dat hij dat aanzag, dat hij dat hem dat geluid weer. Hij dankte dat hij ook dat boek had treden heeft. En hij wenst hem ook dat hij zijn niemals meer brug doen. Dat hij niet brug tussenin op een broeden was, dan waar op een schmolen was gaan. Aber van deze ovenst eraan, dan temst ook met ons allem typ, nem loga via, door wel wie alle typ zingen, en door wordt nog veel over het spel vertaald worden. Hij wil niet, aber Hans nam hem zelfs met en versproek hem, Tjonja wordt het en worden, dat du te arrest, wat boven een boy gunnen wirst. Tjon mens wordt het woite, zo kost du gans ruis zijn. Aaron kom met, door om loga via vertaalde leiden der duft, van dem waas wenn ze je gunnen wirren, dat ze ook tversnijn hadden twievelde hoort, go wie nog op een restje waas, wenn dann tversnijn ze een schmolle wei aufjente, er ook moen een broedra, dat ze ook ook weer je gunnen, des dem groeve, wo veel verzocht wordt, ook wie zeet hij, waar er im leven voorken verzocht, en daar wordt hij ook verzocht met hun schokkertjes. Mond Anja is daarop neengevallen en kon hem was niet weer gaan. En ook bij het drentje zijn zoveel neengevallen zijn niet weer gaan. Ja, maar we zijn vreugd dat we hier vandoor zijn vele tijden oproepen van dem was wat eengevallen zijn. Nu worden de noemers opgeruipt.

tolse kon aran nislene uthulle. Geur aan dwaas en zei die mooi dit wel met doelaio. Dat stem nis komt. Op een geuvel hier bloes was. Dit kon hij nislene onzonje. We brusten verre stund. En zich moind dat hij het bad boven je schoft had.

0: Als ze dan ze treurig lag, kom ze naar zesten aan. Der vertelde hij alles. Der vertelde hij wat werkelijk geweest weer. O, zei ze, en de bris die vertelde dat alle weer in droom dat du die van de zaken genomen hast, wenn du een eindje op van weis lachen. Dat stemt überhaupt nicht. Dat wist het, zei Anna. Ik kan je die alleen, ja.
1: Het wel een huis, hier wel het voet,
0: zei Aaron nu blus.

Os ovens olet sinne nen komme, dan kom Arthur na am. Arthur wie de jong met de brel de Stella. Ook dem vertaalt hij dat, ook doe zit, et je läuft die dat, aber weißt du, je in brissing grötet mühl, wo eiten du nicht ankomme. Wie tenne bloß bede en met de duld droge. Et wel je was, zit Aron. Dan kom Hansegol en zelt Nena. Ook dem zit hij bloß dat hij je voet wil. Ne huis, en was van deze oude gorste hier. Na kom, dit beet ze helst nu nog uit. Het is een dag gebleven, zegt Hans. De een dag, de kom Aron ver, als wie dat nog onze werd. Oh, van dit bloß een eindnom. En bus in je wees naar huis, zonke alle en weer schaftig, weer geleidelijk en vertaalde over alles wat hier weer wezen. Dit schlimme vervol, de had bij Aron alles wasje last. Ook al het schoenje wat de andere dag gewezen weer. Hij moest bloos aan dit volsje in je mene denken wat hier weer passiert. Als ze thuis aankomen, vertaalde Anna en Aron dat ik era elre. Ja, dat zeiden ook. Hier zijn we bloos beden en hopen dat de haard dat alles rechtig wordt maken. Wie zijn vrouwtjenja dat die op een rechtje wasje bleven zijn. Dat die niet zijn afgekomen van was. En de haard zelfs, die heeft het je zonje. En dat is ook het wichtigste. En wanneer ze je nu volgens bedenkt, wat is dat al? Als je dat boek hast, dan niet. Daarom jint aan me toch gewoon niet. Aan jint het daarom dat Bristol zijn volgens verre stunden zich moeit. Dit kon hij niet onzonen.

Nee, zuster, ik kon dit niet. Nog niet. Durf het van dort thuis blijven. Zijn mama en papa wollen dat gewoon niet hebben. Aber ze moesten am loten. Hij versprak ook, hij wil dat thuis zetten, een Bibel lezen en hij wil beden. Voor hem dat hij dit toch verzeihen kon. Aber hij wil ook beden voor Brice. Ze verjent ook een wet en ook de tweede wet. En hij blijft alweer thuis en ging niet met de tienerstund. Als hij dit maar thuis weer, zijn mama en papa weer op tocht, zijn zuster Anna weer in de tienerstund, en hij zat thuis en lees in de Bibel, dan slinnert het onder der. Maar wie kon dit zijn? Allemaal geloofd toch dat wie op tocht zijn, wie hebben nog ons zondag vanmiddag. Aron ging bij de der, en daar stond Hans. Zijn leiden uit eerd loga. Aron kon niet komen. Jo, zegt Aron. Aron, ik moet met die reden. Du weet gewoon niet wat in de tienersten gewezen is. Wat is? Alle tiener vragen die. Alle vragen zich wo du blijfst. Blus Bris, die vroeg niet. En met Bris heb je reed. Wat de feie vallen is. En Bris heeft de teug gegeven. Dat duurt lang wat hij dat teug gaf. Hij wil dat eerst niet teug geven. Aber dan zit onje leidende. Zij had het, goedje zonje, wel Bris dat je noemen had. Zij had het aber niet wil door zo groot zeien. Zij had wil dat Bris het zelf zou betalen. En nu als hij Bris tereed stelt, dan had hij het ook teug gegeven. En hij heeft het ook al voor een ganse tienerstund gezegd. Nu weer Aron over zo veel leicht op hem hadden. Had het toch je helpen dat hij je beet had? Had God het toch dat woord van Bris weet je mocht dat hij dat kon teugeven en had ook aan je geeft de kracht dem te verzeihen? Vrouw ging hij nu met ons met de tienerstund. Zij komen in als tienerstund al meest uit weer. Zij blijven onder der stonen. En dan kom Bris op hem toe, gaf hem de hand en entschuldigt zich voor alle tiener dat hij zo gastrisch gewezen weer. Nu weer Aron geleidelijk. De tiener wist dat, de leidende wist dat. Nu wist ze dat alle, dat hij terecht gewezen, wat boven de ganse pilja was gegaan. En dat hij dat ook verdoend had, eerlijk verdoend had, door wat boven om te komen.

Vandaar jeet nu de plaatje tjengerstond van de Zeenswaal te eng. Een microfoon van Jeroen Schiermacher. Op een woordstu woord, het loopt die nu al aan. Zie toch bij de nächste tjengerstond wat er daarbij. Voor vandaar zei het waarde heren, wat de nächste mol dienen Jeroen.

0: maar 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat je zegt wordt en wanneer God door je dier bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

Ik leef ik voor mij met een van hun strijden daarover. Want ik zei dat ons menselijk verstand tof clean is. Ten volstendig verstonen wer ons God is. Der is eeuwig, der is almachtig, der is heilig. Ober onze schrift, de oude in het Nieuwe Testament, redt van God. En dan gaan we leren van wat hij zegt, ook van wat hij deed. We komen bij het tweede kapitel van de drie-eenigheid Gottes. En de vrouw is, wat leert ons de heilige schrift van de drie-eenigheid Gottes? God openbaart zich door bijna als voeder zijn en heilige geest. Door zijn drie schriftstukken ondergeeft, en ik wil die betrachten. Dat eerste is in 1. Johannes kapitel 4, vers 7. Voor Jezus Christus stonden al de drie zeilen. Ik wil daarna de vers nog herlezen, vers 8. De geest, dat woord en dat blauw. En die drie stonden er waar rein. Zoals ik dat lees en verstaan, dan is Jezus dat blauw. De geest is de heilige geest. En dat woord wordt toch wel naar God wezen. Vielleicht helpt dat nog, wenn ich vers 6 lese da. Dit is Jesus Christus, der durch Wota in Blaut scheint. Hij scheint nicht bloß durch Wota, aber durch Wota in Blaut. En de Geist bestätigt dort. Gott sein Geist is Wahrheit. Der tweede Schriftstück kommt uit 2. Korinther 13, vers 13. Mocht unseren Herrn Jesus Christus seine Gnade, in Gott seine Leib, in dem Heiligen Geist seine Gemeinschaft mitjunt alle seine. Amen. Dit weer wou de apostel Paulus zien in brief sluiten deed naar de Korinther. En hij wil aan zijn met alles wat God is. Also dan brengt hij de drie zeugnissen. Jezus, de heilige Geest in God. En dat derde schriftstuk komt uit Matthäus kapitel 3. Ik lees 16 en 17. In zo bald als Jezus hier deed weer, kwam hij uit een water uit. En dan mjuk zich de hemel even aan op. En hij zag God zijn geest zo als een duiver afkomen en zich op hem zaten. En een stem van hemel zei, dit is mijn zoon, dem ik goed zie, met dem ik zeer tevreden zie. Also hier is Jezus, een fysische, hij laat zich diepen, en dan komt deze duiver, en die komt van hemel, en zat zich op Jezus nap, de stem wordt we hier, die komt van hemel. En we verstaan dat deze duiver is de heilige geest. Dat is niet bloß een duif, zoals wie die van deel zijn. Ober Johannes de Dijper wist dat dit weer Jezus de Messias, wils hij weer een profeet, en God had hem weten laten, wou hij deze Jezus woord kennen, wanneer hij hem zag. Ik lees uit Johannes kapitel 1, ik kende hem niet. Ober die mij geschikt had met water te dijpen, zette mij, op den du den Geest zet draufkomen, in op hem blijven, dat is die, die met de Heiligen Geest diepen deed. De nächste vrouw is, wat zegt de Heilige Schrift van God dem Vader? Dat hij de rechter Vader is, over die hij zijn kinderen nennt, im Himmel en op Erde. Dat hij al die Vader is, die aan hem blijven, en besonders, dat hij onze Herrn Jesus zijn Vader is. Waar zijn er drie Schriftstücke ondergeeft? Dat eerste is uit Epheser Kapitel 3. En ik wil lezen, 14 en 15. Dit is waarom ik voor onze God een Vader knijde doe. Van hem komt de nome Vader voor alle families im Himmel en op de Erde. God is Jezus zijn Vader. Ober hij is ook een Vader voor al die hem onerkennen doen. Dat Jezus Christus is God zijn zoon. En dan lees ik uit 1 Korinther kapitel 8, vers 6. Aber wir haben nur einen Gott, den Vater, von dem alles ist und für den wir leben. In einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles erschaffen ist und durch den wir leben. Paulus schreibt hier einen Brief nur den Korinther und er beantwortet hier eine Frau, was sie heute über dem Äther, was wir geopfert worden für die Jatta. Und Paulus sagt, wir haben nur einen Gott, nicht in Grautschauf. En dan is nog een schriftstuk ondergeeft uit 2 Korinther 1 vers 3. Ik loof God dem Vader van onze Herrn Jesus Christus. Hij is een Vader die zich erbarmt en een God die ohne eng treiste deed. Also we hebben God dem dat niet aan eten fehlen deed, zoals ons dat deed. Ober hij is een God die zich erbarmt deed
En wie heb ik al geleerd? Dat hij is en God die ons prijste deed. Dit zijn dingen die we willen een of een ander doen, als Christen. Obei leren deed ons dat God die voeder, die deze dingen deed. Hij deed die en hij is dat. En dat is hij van natuur. Dan is de vrouw, wat wordt in de heilige schrift van Christus, den Zehn Gottes geleerd? Dat hij de woorden in einziger Zehn Gottes is. En hier brengen ze het schriftstuk van uit Psalm 2, vers 7. Ik word dat bekend maken, wat de Heer besloten heeft. Du bist mijn Zehn. Ik zie van jou dien voeder geworden. Dat tweede schriftstuk hier komt uit Rijmer Kapitel 8. En ik word lezen verse 31 tot 34. Wat zal we hier te zeggen? Wanneer God op onze zijde is, wer kan dan jen aanzetten? Wordt die zijn in één zin voor ons alle hand geeft, ons dan niet alles met hem schenken? Wer wil God zijn uitgewählter beschuldigen? God is dat die aangeraakt merkt. Wer wil verdammen? Jezus Christus is hier, die gestorven is. In Maya is dat, hij wordt van dood opgewaakt. En is nu bij God ter rechte hand en bet voor ons. Dat is wat Paulus zegt van Jezus. Dat is wer hij is, ook wat hij deed. En danach in Johannes Kapitel 1, Vers 14. En dat woord wordt mens en woont man ganz, en wie zal de Herrlichkeit wir. Eine Herrlichkeit, so als ein Vater seinem einzigen Sohn gejaft. Voll von Gnade und Wahrheit. Dit wie wat Johannes de Dijper zegt van Jezus. Aber wo kan een woord een persoon worden? Wo kan God reden en dan wordt alles erschaffen? En dit zijn dingen wat we van de natuur niet leren worden. Bloos God, wer dit alle gedaan heeft, kan ons deze dingen leren. En hij deed dat door de heilige schrift. En zo wat we dat leren willen, lezen de schrift. En dan leren we meer van God, ook van zijn Zoon Jezus Christus. De volgende vrouw is, als Jezus Christus, die Zoon Gottes ook van eeuwigheid. Jo, hij weer al bij voeder als de wereld nog niet weer. Zijn uitgang is van aanvang en van eeuwigheid her geweest. En er zijn twee schriftstukken. Wie weet, Jezus is naar deze eeuw gekomen, wils dan vier wie Weihnachten. Hij wordt geboren van een reine jongvrouw. Dat is wat de engel te Jozef zegt. Hij zegt hij is zwanger, aber dat komt van helgen juist. Also dat eerste schriftstuk is uit Johannes Kapitel 17. En ik wil lezen 1 tot 5. Als Jezus dit gezegd had, checkt hij in om hemel en zegt, Vader, die tijd is gekomen, merk dienen zijn herrlich, dat dien zijn die ook verherrlicht. Du hast aan de volmacht over de ganze mensheid gegeven, al die dat eeuwige leven te geven, die du aan gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat zij die, den einzigen woorden God, en Jezus Christus, den du geschikt hast, kennen leren. Ik heb die op de eed doordurch verherrlicht, dat ik dat woord verrecht heb, dat du mij gegeven hast te doen. En voda, nu verherrlich mij, bij die, met die herrlichheid, die ik bij die houd, eier de welt geschaffen wordt. Dit wie Jezus zijn gebed, eier hij wordt vastgenomen, en om kritiet, en voor onze zinde te sterven. Hier redt hij te zien in voda, onze God. Hij heeft wat hij zegt in vers 5. En nu voda, verherrlich mij, bij die, met die herrlichheid, die ik bij die houd, eier de welt geschaffen wordt. Hij is bij voda gewaast van alle eeuwigheid. Hij is God. Der zweite Schriftstück kommt aus den Propheten im Alten Testament. Mika Kapitel 5, Vers 1. Aber du Bethlehem, mangte Ephratita, wann du auch eine von den kleinen Familien in Juda bist, von die wird die kommen, die über Israel der Leider sein wird. Heißt die, dem sein Anfang in sein Aufstürme von lang her gewasst ist. Dort wird von diesem Vers dat de Pharisäer en Schriftgeleerde wisten, wo Jezus wird geboren zijn, als de Stirnforscher kamen, en wollen weten, wo des nie geborene König van de Jüde wier. De Schriftgeleerde kende ihre Schrift, en ze wier ook ganz recht. Dit wird de Messias. Dit wird de nie geborene König van de Jüde. Aber zij leefde dat niet. Herodes wordt toch wel geleefd hebben, wat zij am zeden.
Wils wanneer dat hij leeft had, wil hij je niet hebben die kleine jongens 10 jaar laten aanbrengen wat er 2 jaar oud en 1 jaar weer. Dat is interessant, wie dat leven deed en wat mensen er met doen. De stierenforscher kamen, wil ze horen een stieren zijn. En zij leefden. Zij kamen naar Bethlehem, zij zagen dat kind, zij deden aan ieder en zij geven aan je schenken. Herodes wordt ook geleefd hebben dat dit kind in kennis is. Wil zij angstig en probeerde hem om te brengen. De fariseer en schriftgeleerde deden nog niet door met. Dan is de nächste vrouw, is hij ook een ware God? Jo, hij is de waarhoofdje God in dat eeuwige leven. En hier is een schriftstuk. 1. Johannes kapitel 5, vers 20. Wie weet ook dat God zijn zin gekomen is en heeft ons de uur opgemerkt. Dat wie am aus den waarhoofdje onzijnen en wie zijn aan dem die de waarheid is in en zien hem zijn Jezus Christus. Hij is de ware God. Hij is dat eeuwige leven. Wie moeten zo'n dingen als dat weten, zodat wie ons niet verleiden laten? Jezus was volstendig een mens, aber hij was volstendig God. En dat is werkelijk onbegrijpelijk. Aber er zijn nog meer dingen, wat hem ziemlich schwer zijn te verstaan. De nächste vrouw is, wat jaft ons de heilige schrift van de heiligen Geist te erkennen? Dat hij een waarhoofdje Geist is, die van voeder uitgeeft en van zijn geschikt wordt. Hij geeft also uit van voeder en van zijn. En waren 2 schriftstukken. Dit eerste is groot eier Jezus gekritzigd wordt. Dan zegt hij te zijn jenja, dat hij wordt aan verloten, aber hij wordt den heiligen Geist schikken. Johannes kapitel 15, 26. Wann de Treister komen wordt, den ik jünt vom Vater schäche war, de jest, de Wahrheit is, en vom Vater uitgeet, de wordt van mij zeien. Also dat is gleich de antwoord, wat wie am Katechismus lezen doen. Aber Jezus heeft ons endlich nog meer gezegd van dem heiligen jest. En ik dacht, ik wilde jünt dat mitteilen. In Johannes kapitel 14, 25 en 26, zegt hij, dit heb ik te jünt gered, als ik nog bij jünt wier. Aber de Treister, de heilige jest, den de Vader in mijn Namen schenken wordt, de wordt jünt alles leren en jünt aan al dat denken helpen, wat ik te jünt gezegd heb. De heilige jest is een Zeugnis voor Jezus. En hij is de Janja, die ons denken helpen deed, en die dingen wat wie vergeten doen. En hij leert ons niemals nicht dingen, die Jezus ons niet geleerd heeft. En du hast nog een schriftstuk, ook niet ongeheft am Katechism, aber ich dacht, dat ons ook vielleicht een beetje helpen. Johannes Kapitel 16. Nu aber go ik trek nur dem, der mir geschickt haft. En keiner van jünt fragt mi, wo jäst du han. Wils ik jünt dit gesagt hab, erst jünt hort trürig geworden. Aber ik sei jünt de Wahrheit. Für jünt erst dort gut, dat ik weich go. Wils wann ik nicht weich go, kämt de Treister nicht nur jünt. Wann ik aber go, wo ik jünt den schäche. En wann hij komme wort, wat hij de Welt de Uhr opmerke, eva wat Sinn is, en eva wat Gerechtigkeit is, en eva wat Gerecht is. Eva wat Sinn is, dat zij niet aan mij leven. Eva wat Gerechtigkeit is, dat ik num Vater go, en die mir nicht meer zijn geworden. Eva wat Gerecht is, dat die eva deze Welt gewollt overdeed, Gerecht worden is. Ik heb jünt nog veel te zeggen. Aber je kennen dat nu nicht verdrauen. Aber wann de jest de Wahrheit is, komen wort, de wort jünt de volle Wahrheit leren. Hij wort nicht van zichzelf reden, hij wort bloß dat reden, wat hij gehört haft, en wort jünt zeien, wat nog komen zal. Hij wort mij verherrlichen, hij wort van mij nemen, en jünt dat zeien, en dietlich merken. Alles wat de Vader haft, is ook mijnt, door wen zei ik. Hij wordt dat van mij nemen en jünt dat zeien. De heilige Geist brengt niet een nieuwe leer. Hij leert wat Jezus al geleerd heeft, als hij op deze eerd weer. Aber hij merkt uren en uren op, zodat wie zingen en heren en kennen verstonen, zoveel als ons menschliche verstand dan opnemen kan. Aber hij deed ook mensen van ihre zin beschuldigen. Dat is wat passiert op Pinkster. Als Petrus en de andere apostel
predje deden, en met eenmaal komen 3000 mensen te geloven. Wils die deden boezen en leiden zich diepen. Onze arbeid is mensen vertalen van wat Jezus en hij gedaan heeft voor ons. De Heilige Geest is die nieuwe geboort in ons arbeidde deed. Wat de Heilige Geest ook God genaamd? Jo, dan als Ananias den Heiligen Geest geleerd had, zegt Petrus, du hast nicht Menschen, aber Gott geleerd. En hier is bloß een schriftstuk angegeven. Uit de Apostelgeschichte Kapitel 5. Dort wir no Pinkster, da wir een Grootschof Christen nu in Jerusalem, in Ram Jerusalem, die waren nicht alle seine Rechte waast. En nu werden de andere, aber ook Barnabas, die hadden Land verkauft en brachten dat geld naar de Apostel, dat zij doch wel de Oma helpen kunnen. Aber ik glaube ook dat wird hem de Apostel in jaar stärten. Wils dort werden nu vollständige Mist genoren. Zij deden nicht mehr arbeiten. Zij deden nicht mehr Fischer. Zij deden nicht mehr Tagsgleiter. Jesus hat gesagt, zij sollen gehen in Jena machen. Aber so eine Mensch aus dort mit in jaar stärkt worden. En Barnabas die dort. En er wird auch andere. Also dann sind er Ananias in seine Früh, die sagen, sie wollen dort auch tun. In der Geschichte ist in der Apostelgeschichte Kapitel 5. Aber da wir ein gewisser Mann, Ananias, mit seiner Frau Sapphira, die seine Stadt verkauft, und die hält Wort davon drei, was er dafür gekriegt hat. In seine Frau wisst er doch. Er braucht bloß ein Port davon, und er verjäuft dort der Apostel. Und dann sagt Petrus, Ananias, wo kommt dort, dort sollt und dein Wort so unerhaft, dort du den Helden jäst, verlügst. Ein Wort von dort Geld, dort du für dein Land kriegst, für dich selbst geholt hast. Wie das nicht dient, eier du dort verkaufst? Und als du dort verkauft hast, kost du mit dort Geld dann nicht tun, was du wusst? Wo käme die dort an dort Hort, dir zu tun? Du hast nicht Menschen verheilt, aber Gott. Petrus sagt, was er geleuert hat, damit hat er Gott verheilt. Der Apostel wird ihr Feld mit dem Helden jetzt ab Pfingsten. En door dat wat Petrus dat toch wel gewist hebben, dat des mens leer je deed. Anders weet hij niet waar hij dat met zijn einde worden. Aber hij wist dat, en Petrus zegt, du hast Gott verleerd. Denk er aan, Gott is alwetend. Wie kan er hem niet verleeren? Zijn dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie Jetter? Nee, door is maar één Gott. Dan deze drie zijn één. En hier is Markus Kapitel 12. Vers 29. Jesus sagte ihm, das Wichtigste ist das. Horch, o Israel, der Herr uns Gott, ist der einzige Gott. Ein Gott, nicht drei. Und dann noch war er trägt noch 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 7. Und ich lese noch einmal von 6 bis 8. Für Jesus Christus stehen also drei Zeilen. Der Geist, dort Wasser und dort Blut. Und die drei stammen überein. Also drei ist eins. En eind is drei. Aber wie moeten behouden, Gott is onbegrijpelijk. Aber du is de Vader, du is de Zoon, en du is de Heilige Geest. En dat is één Gott. En zo is dit wat we niemals nicht leren van de natuur. Dit leren we bloos uit de Heilige Schrift. En wanneer we zo is dit leren doen, dan moet het ook een zweck hebben in ons leven. En dat haft. Paulus zegt in Römer Kapitel 5, 1-5. Wils we durch den Glauben gerecht geworden zijn, haben wir Fried mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den uns die Weich abging, nur die Gnade und die Wiestone. Und wie freuen uns in die Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Aber nicht bloß dort. Wir sind hier auch froh, wenn wir Lieder machen, willst wir weiter dort, wie durch Lieder lehren, geduldig, standhaft zu sein. Standhaft sein, bietet unseren Charakter ab. Und dort wirkt in uns Hoffnung. Hoffnung laat ons nicht te schauen worden. Wils ons durch den Heiligen Geist, der uns gegeeft is, Gott seine Leib in unsere Worte uitgegoten is. Wir haben Frieden mit Gott, ons Vater, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Und das ist der Heilige Geist, der in unsere Worte wohnen wird. Amen.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de tipgestalt wordt van de Stem Radio in Shipshare Belize. Met mij aan dit programma is mijn vrouw Tina Redekop. En wie zijn het hier te vertellen van bevredigd leven? Zijn voor het nächste stukje bij de Tion. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner. En we behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevredigd leven te gaan. Nou ja, Tina, van daar hebben we een thema wat we willen van vertalen wat verke moet uitgeloten wordt in kerken ook in gemeenschappen.
2: Over dat half dag een grote poort om dat bevredigde leven te doen.
1: Het is zeer wichtig dat van je geleerd wordt dat we je recht doen. Maar ik wil zeggen, wenn du hier nu een hartje hast en du fällst dir nicht gut met die kinderen van persoonlijke dingen vertalen, besonders van je schleisleven, dan wil ik die nu al zeggen dat dat wat de thema is van deel. Sondern als dat op te die is, du wirst die kinderen luten hartje oder nicht. Aber dat is de thema van deel van je schleisleven. En dit is werkelijk een schöne ding, wat de Bibel ons leerend heeft, wat God eifert heeft. En so, wie zijn nicht blij met, wie schämen ons dir nicht met. En we vallen dat neidig dat we even radio ook dit thema betrachten dan.
2: Ik weet dat ik abgewassen zie, dan is het zo wat mensen niet van vertalen dan, besonders vroeg mensen. En dus we hebben niet een goede verstandnis over die zaak, besonders voor een bevrijen.
1: En wilst dit zijn je heime ding is, dan doen ouderen de kinderen het vaker niet meteilen. En dan, dus wie zei, dan kunnen mensen de onervaren bevrijd leven dan met dit. En dan zich vaak een ambtzicht wijden in er die feil even worden met dit gehandeld wordt.
2: Bloos wein du nicht verstandnis hast.
1: Correct. Dat is gewoon unbedingt dat morgen früh wel den anderen wijden. Aber einmal halt einer onder drie, er einer onder de talen te verschuiven. Aber dat is nicht verstandnis van wel morgen früh verschieden zijn. En einige hemmer, die handelt sogar dat het geleerd wordt als een schwienche ding. En besonders spielt dit met frühes Naral, dat dan wel die sich trehlen, wenn die glauben, dat het niet goed van wie van sit-down. En dan je hebt het vaak een schlechte feil tussen morgen früh en bevredigd leven.
2: Über de Bibel, die dat zou je hoog geven. Besonders in de, dat brief van Salomon.
1: Dat is reich. Salomon, hij schatzt dit zeer hoog. En hij redde zeer direct van in den Salomon-brief. En we hebben hier sogar jeder een Aufschnitt. Wo Salomon davon geschrieben hat. Und wir würden gleich in das lesen. Ich habe hier ein Port, wo Mana vielleicht würden denken. Und du hast den Port von früher, würden vielleicht die neuen Kirchen dann eben denken. Sondern ich will den ersten Port hier lesen. Und der ist sehr glücklich geredet. Sondern danach muss ich sagen, dass wenn ihr nicht maglich seid, mit jenen Kinder das Typ zu tun, dann stoppt ihr den Urento. Er sagt, ich kann rückkommen für das Stütze hier. Aber hör ich mal, was Salomon hier sagt. Deine feitloten Schmack aus Sandalen, du mein Schatz, meine Prinzessin vom Falk. Deine Schenke sind rund aus einer Holzkid, der die Kanzler längt han geformt haft. Die Nuvel ist rund aus dem Komtje, dat nicht ladig wird von uns in Wien. In dem Buck ist es golden und rund aus dem Klumpen von lichtbrünet Wert, der rund am Schmacke Lelje haft stunden. Der Brass ist ein Poike Gesellen. Dein Holz ist der Stähl aus dem Schatzturm. Du hast Uhren aus der Wutte beim Heschbahn bei der Port von Bad Rabim. Aus der Tarm in dem Libanon, nur Damaskus han, steht aus der Nähe hoch in Stahl. Den Kopf taken ut aus der Karmel, der Boy, der so schmack in hoch steht. Der Hoar ab den Kopf schamarieren aus Purpur, in der Wahlen können keine sich verlieren. Die lad so schmack, meine Scheinste, mein Schatz, du merkst Fred in mein Hort. Du bist schlank und so steil aus dem Pollenbaum und der Brass aus Pungels von Frucht. Ab den Pollenbaum war ich nun abstehen und nehme die Pungels von Deutlen. Zu der Brass war ich mich freien aus der Windrüben Pungels und den Uhren mein Schengunen haben aus beiseite und sanfte Apel. Oh, den Mühe war so sein aus Wien, der so seit ihre Lappen in Tänen mich quält, du mein Schatz. Das Kapitel 7, Vers 2-10.
2: En dan zegt Salomon zijn vrouw ook wat trekken aan, wat zij rekenen deed. Zij zegt, mijn schat is gezond en ook groetelijk. Hij is de beste man 10.000 mannen. Zijn kop is het schijnste als goud. Zijn hoer zijn dan kruis en zo schwart als een krooi. Zine uwen zand os duven bin a kwal. Witte duven bi ein klora kanal. Zine baken de ritten os ein bait met je werts. Hij haf leppen os lalje van mieren je naad. Zine orms zand walen van galt. Wuru turkies steinschienen. En zine kjarpa as woret alfenbein. Besonder je werkt met zafieren de banen. Zine bein zand os standasch van marmor. En wat galt na je plant. Am laat het zo schmak os den Libanen. Zo bute je weinlich os zeida. Zien mühl as so zeit. Ek bang mi na alles on am. Mialis van Jerusalem, zo schein as min scheinste, zo'n schot as min schotje.
1: Zeran deze hadden alle bed en grootet schengen iwi a poatna.
2: En de spreken dat uit.
1: De zijn nicht blij de mat. Also hij bezit zich ar, en hij as zeer driest in wo hij ar uitspreken dat, en wo van je fallen hij on ek herpa haf. En dat as alles tum zich reidmerken voor eie schleisleven.
2: Ja.
1: Dat is niet een ding waar die in de Bibel zich van versterken deiden. Dat is niet een ding waar God pleitschild van ons als lezer. Dat is een ding waar God gemerkt heeft. In 1. Mose kapitel 2 vers 24 zegt dat de man zal voor de moeder verloten, zal zich met zijn vrouw vereinigen en de twee zal een vlees worden. Also dat redt hier zeker van meer als het geschleisleven over deze poort ervan. Die waren eind, en we moeten dit denken. God zijn plan voor dit is, dat het niet buiten een bevriedigd leven is, dat het tussen morgen en vroeg is, wat zich bevriedigd hebben.
2: En dan kunnen we ook weer kijken en zijn dat het is werkelijk een geschenk van God en hij heeft het gemeend voor het goede, voor het bevriedigd leven, dat het een scheingoen is. En dat zal een scheingoen zijn voor bed, vroeg en morgen.
1: En dan is het geen schwintje ding.
2: Nee.
1: Dat is een ding voor de zich kan tevreden. En wie wil nu dan een pauze nemen? En dan wil ik kijken, wat zijn dingen wat er jeen komt, dat ik kan zo schijn zijn. En wat hebben we doen, dat het werkelijk kan een schijngoene ding zijn, dus de Bibel dat herstellen wird.

Best u ware je boeren, haf God dien leven je ander, haf God een wonder je doen in dien leven. Is dat gans anders? Best u op een andere weg, als du eerst wirst, hast u een andere verlangen. Welkom te de Evangelische Boodschap Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner, ik zie dankbaar dat u vandaag harken dest. Vandaag hebben we een bijzondere geschicht hier van onkel Obram Janssen. Die han al lang nicht in die Geschichte von Arm gehört, ich weit wort von jünd, han mir gefragt, warer, wann er doch wo tiet sein ab der Programm ne Geschichte von Arm. So, dis werk, ne besondere Geschichte von Onkel Obram Janssen und de warer geburt. Wat dort meint, warer geboren te sein. Wir han alle ne Natur, die Bibel sagt uns, wir han ne sintliche Natur. Wir wählen uns einer Weich, mein einer Eck will bald sein, Eck sie ab'n breiter Weich, en de breider weg, zegt de Bibel, leidt naar de hel. En zo, lieve vriend, hast u dat bekend, u wist verloren? En als de ware geboort, passiert in die. Wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, in Canada, in Deutschland, du brukst Jesus Christus. Du brukst dat geschenk van de Errettung, du brukst de ware geboort. En van deel, ik leef deze geschicht wat ons een beeld geven van wat de ware geboort werkelijk bedienen.

Vi beden. Leve Herr Jesus Christus, ik dank die dat du gekommen bist op deze eed. En du hast ons alle de mogelijkheid gebracht te blijven, zodat we durch den Glauben an die dat eeuwige leven haben durven. Ik dank die dat du ook van der nog wist dat alle menschen tot de erkenntnis van de waarheid kommen zullen, in durch den Glauben an die en an die Werk am Kreuz op Golgatha geraad worden mochten. Ik bid ook van jou, die woord waar leven niet te merken en ons alle te helpen, dat die woord aan ons dort uitrichten kan, woord dat u ons dort gegeven hebt. Zeg nu ook van jou, die woord, in die nomen zal voor alles den danken, die ihr haben. Amen.

Met dit sluit weer het programma Wara af en loden jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kamper 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoopgodsdienst en dan zondags zu uwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Ab Wara hierin.

So, hier is Jek Wada. Mocht ik Jun Wada een Geschicht vertalen, wie vraagt ons zeer dat Jun Wada hand. En je zult dat je hier met ons zendt, dat we kunnen met Jun vertalen, een beetje metduilen en Wada ons ontsparen, Jezus nood te volgen. We hebben hier alle onze zijde, wo wir een beetje zuur zijn voor elkaar, en voor elkaar zijn vrouw, en voor elkaar zijn een beetje beschroomd. Vandaar mocht ik je vertalen, wat passiert dat, wenn wie Gott je hartje denkt. Oh ja, ik wil je Geschicht vertalen. Ik wil je Geschicht vertalen van een Leid, dat heet, muss ich gehen met leeren Händen. Soll ik met Lade hangen, voor Gott stonen? Dat is het Leid. En ik wil je een beetje erklären, wie dat in deze Welt gekommen is. Vandaar mocht ik je ook ansporen, wenn du Kinder hast. En Völker denkt, wie als Ältere, dat is toch so eine schwere Arbeit, Kinder ertragen. Vielleicht hast du ook 6, 7, 8, 9, 10 Kinder. Wir haben 2 Bengels. Und das sind ganz wilde Kutters. Ich weiß nicht, ob ich das stolz soll sagen, aber unsere Kinder sind mit uns taub auf dem Weg abgewachsen. Wenn wir, als unsere Kinder ganz klein wären, dann fangen die an mit uns mit vor. Die können nicht anders als in anderen Ländern, in anderen Häusern wohnen, mit uns taub. Und wenn wir dann von einem Haus zum anderen reisen, dann Konzerte in de hand voor de missionen. Onze kinderen, die waren immer thuis, hoe immer we waren bij andere lied. Ik weet dat eines deels, wie bij mijn cousine in Vancouver, in de Jeento, in de Fraser Valley, in Canada. Onze jongens waren vielleicht 6 in 4 jaar oud. Maar dat weet ik niet ganz snel. Vielleicht 5 en 7, op een kruiden deunt. Dat is het al zeed. Welle Kotasch. En onze jongens wisten dat immer, wann wir ook bij andere lied waren, wie wir ganz nah, wie moesten abhassen en wie die immer de ansporen, Gott not te folgen en goed te zijn en gescheit te zijn bij andere lied. Zo, so, wie wir boeren die spazieren, als onze kinder de Unie spelen im Kjala. En die hadden mijn cousine en haar man. Er man wie ein RCMP, hij wie ein Pulse. Hij is een Franzos van Quebec. En de Kinder, die de Unie spelen. En met einmal komen die in de Hecher aan. Die schreeuwen over ganz gruwelijk zeer. En als ze dan naar boven komen, dan zei ik, een jong half bloot en muil. En dan dacht ik al eens, wat is niet ganz recht. En als die zich dan beruhigt had, dann vertalte der uns der Geschicht, was passiert wie im Keller. Meine Cousine, er jung, hat meinen jüngsten Sehen angeboten, mal Geld fährte. Sei er, sitzt meine Niete da mal drin, mal bitte hier, ne? Und dann hat Jana Tam gesagt, er soll mal ein mit den Füßen in der Fred. Und mein Bengel, der Jüngste, der reicht auch gut und ballert ihm ein in den Fred nennen. En zo is het knalt, zo is de teen buiten. En dat bloed scheelt. Weet je wat dat je hebt? Heb je nog kleine teen, mo? Een kleine teen. De bed kwam in de hecherhand. Schreeuwe bed, zei je. En dan wordt weer aan dat mijn bengel had hem met de vuist de teen uitgekeeld. Die pellet zei zijn jong. ik weet niet, zei je vrouw dat hou. Ik weet niet alles zeggen wat ik met hem deed. Aber dort muss verrechnet worden. Und dort tut wie dann auch. Und dann muss mein Jung nur dem Jung gehen und dort fährt der Ältere alle Trachtstahl. Und ich glaube, dass wir auch fein, dass der können dönen. So eine Sache aus dort verjagt gemein ich, nicht so? So, aber was ich Ihnen will sagen, wenn wir reisen dürfen, und sie können ertragen, wenn wir von einem Land um andere reisen, dort wir nicht. Wie nicht einfach. Wir haben immer von den Kindern gebet. Viele Jahre drei. Da war mal eine Frau, die hat einen Jungen. Und der Junge war sehr gorstrich. Der war sehr dumm. Der wollte nichts von Gott weiter. Ihr einziger Sehen, was sie hat. Der wollte nichts von Gott weiter. Sie hat halt für Jahre für ihren Sehen gebet. Der wollte nichts von Gott weiter. Eines der uns kommt der See in ein Haus. Er kommt in ein Haus und hat einen Klumpen Papier mit. Er hefte bei seiner Mappen, der Schnapp,
en zegt tegen haar ma, ik woon nu mijn huis verloten. Ik heb me opgeschreven dat ik wil een militair gaan wonen. Ik wil een kerkje wonen. Ik wil een flint gaan. Ik wil voor de mensen Duits schrijven. Ik wil een kerkje wonen. De moeder roept en vraagt een jong, hij zal het toch niet doen. Wens de jong kan niet van God, dem wir dat reinkrijgen doen over God. En zo verleidt hij ook dan het huis. Leidt zijn ma alleen thuis en hij weer weg in Kirchnen. Weet in een ander land, waar de bomben knalden. In Kirch had hij dan zijn machine geweer, wat immer hij had. Hij ligt door en schiet mensen. En eind dat David een bal had een kracht van bomben om zijn kop. Zijn kumpel ligt bij, aan de ene zijde ligt eins van zijn vriend. En aan de andere zijde ligt de andere vriend. En zij scheiden, ze zou ze kennen. Maar eenmaal, dan zit er zijn vriend, dat is waar. Die dan niet meer scheiden, die is dood. Maar eenmaal speert hij, dat hij ook eens amts getroffen. Dan deed hij zijn hand hier de jaak heen. En trekt de ruit, en zijn hand is gans verbloed. Nou, wat er aan een kugel had van hem in de brust dan getroffen, dat is een loch, ligt daar. Hij dreht zich dan om en ziet dat hij bemerkelijk niet gestorven wordt. Dan komt de dokter, de velddokter, van de soldaten, die jet van een en de andere, dreht hem even en dreht hem ook even en redt zijn hand op. Du, die kan ik euch helpen, du bist meest voor het dood. Ik moet die helpen gaan naar een halve koon, maar die kan ik niet steunen, du bist meest voor het dood zijn. En als hij de stem dan hoort, dat hij maar een paar minuten te leven heeft van deze dokter, dan dreht hij zich om, dan valt hem eenmaal nog zijn ma aan. Zijn ma heeft immer van God gered. En weet je wat deze jongling deed in de laatste minuten van zijn leven? Hij schreeuwt naar God. Hij zegt, God, mij is de angst dat ik nu woon in haar lande. Met al mijn zinden, mijn ma heeft mij immer voor dit gewoond. Ik wil niets van God weten. God, wenn du da bitte eens voor bist, dan doe mij doch mijn zinde vergeven. Doe mij doch mijn zinde afwaschen met die bloed om Kriet. Zo is mijn ma dat immer te mij gezegd heeft. Mijn ma heeft immer voor mij gebet. Aber nu zie ik ver mijn dood. En ik zie vielleicht niet eenmaal 20 jaar oud. Ik wil niet in de hel landen. God, doe mij doch helpen. Hij schreeuwt naar God. Hij praat, hij roert, hij brilt. En weet je wat? Hij had nog een zadel met van zijn ma. En hij neemt zich den balpen, of den blieftstift, wat immer hij had. En schrift, groots eier hij stoft. Hij schrift op den bladen op. Muss ich gehen met leeren handen? Muss ich so vor meinem Herrn stehen? Mot existiert für Gott te komen. De schrift is zijn ma. Mot existiert für meinen Gott komen met leeren handen. Wann ik toch eenmaal nog kon, wat anderen een gouden doen voor andere mensen. Aber ik heb niets voor andere mensen kunnen doen in mijn leven. Ik heb leuk slecht gedaan bij de laatste minuten van mijn leven. Aber maar ik wil die zeggen, ik heb Jezus aangenomen als mijn persoonlijke heiland. Ik woon niet in de hel landen. Du hast voor mij gebet. En ons God im Himmel heeft mij geantwoord. Hij heeft die geantwoord. Hij heeft mij vrij gemaakt van de Sklaverei der Sünde. Wann ik toch bloos had met mijn jonge leven nog meer voor de andere mensen gearbeid. Aber ik kan niet voor God wezen dat ik voor God wat gedaan heb. Ze staat lichter door op zijn knieën en schreef zijn ma den brief. Als zijn ma later wat in brief gekregen had, wat blijf je? De ma wat ook geroerd had, aber de wat ook zijn vrouw was. Er zijn heeft zich bekeerd, als hij gestorven deed. Hij is in hemel. Ik heb mijn jongen zijn verloren. Aber hij is niet in de haal. Hij is geraad worden. Wat dit jongling, dit jonge man niet wist, dat zijn laatste paar zeilen, wat hij in leven nog schreven deed, dat een zeer beroemde leid wordt, dat duizenden en miljoenen mensen in de wereld hebben dat leid gehoord.
en zijn gezien worden voor zijn laatste woord wat hij ons in de maag schrijft. Wens de brief wordt een leid. Zo, lieve toehaasje, lieve broeder, lieve zusteren. Onze kinderen, wel we voor de beden, wel we niet opgeven met u. Wens God wat grote zaken met u doen. Ik mocht die van jou aansporen, door verdienen kinderen beden. Wanneer je 12 kinderen hebt, of wanneer je 1 hebt, schneid die met u op hand. Bid God. Bid God dat hij mocht ook bewaren van hem zo te onderbieden. Wens de woorden allemaal aangeriepen. God mocht dat die kinderen ook dem Herrn nu volgen. En dat du als ouderen, dat je niet bloos een religieën bijbrengen des, dat je die van Jezus vertalen des, niet mennen niet te melken, sondern Christ te melken, Jezus nu te volgen. Dat is wat God wel hebben met ons. Wie als ouderen zijn verantwoordelijk voor onze kinderen, wel we doch voor die beden. Meine kinderen, onze kinderen zijn ook niet im Himmel, zoals ik al euer gezegd heb. Die doen ook niet immer alles recht. Maar ik weet dat God wat ik nodig heb en wat ook ihre Sünde vergeven. Met één hoop, met onze kinderen hoop en met jun hoop gaan we naar Himmel. Jezus wacht op ons. Hij jeert met ons. Hij deed ons lenken. Hij deed ons beleren. Zo van daar mocht ik die aansporen, Jezus nu te volgen met die ganze familie. Geef dort den eerste plaats in je leven. Niet anders. Jezus den eerste plaats in je leven. En dan wil we een goed leven met God hebben. Van nu bij de hemel land. Veelmaal dank zijn. We wensen die een goede dag. Mocht God die zegenen. Wel we met hem gaan. En hij wordt ons bewaren.

Je heren waren een programma over de radiozendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten dat dit programma dat juist

En mijn laatste boodschap heb ik Eva de Utsel gereed. Laat in Rick komen. Vanuit gaan we Eva naar de vrouw van God zien en willen. Laat in Rick komen en dienen willen. Op ieder je roze je donen worden als hem hemel. Mijn wens in je bed is vandaag dat we God zien en heiligen willen erkennen mochten en den dan je hoezem duinen. Nou, dit leidt wel wie top dat schrift wordt uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 des 13 lezen. Wel wie dan nou dit leidt top uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 des 13 lezen.

Wir lesen het hoop uit Matthäus Kapitel 6 van vers 9 tot 13. Daarom zal je zo beden. Ans voor de hemel, die nomen zal heilige hulle worden. Laat dien rijk komen en dienen welle op ierde Jeroze Jodone worden als hem hemel. Jef ans dat brood wat we vandaar brokken. Verjef ans onze schuld, zoals we die vergeven die zich aan ons verschuldigd hebben. Breng ons niet aan verzetting, maar bewoor ons voor den wijzen. Dat rijk in de kracht en de heerlijkheid zijn eeuwig dienen. Amen.

0: Onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg.
1: De nummer voor dit programma is 705. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 705.

Van je deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat je ons am eine Weg waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en op Rood van het leven van jou is Sint-Markus 5, 6, 10, hoe dat zegt. Als Jezus kwam, zag hij hem al van wiet af. Hij raand hem in jeen en schmeidt zich ver hem op de knieën. Hij schreef met luide stem. Wat heb ik met die te doen, Jezus? Du bist dem höchsten Gott zijn zeen. Schwier ver Gott, dat du mij niet quälen wirst. Wils Jezus had te hem gezegd, du böse Jezus, kom uit deze mens uit. Dan vroeg Jezus hem wo hij heit. Hij zei, ik heit duizenden, wils wie zijn onze vele. En hij pracht Jezus ermer ware, aan niet uit de jeend uit te schekken. Hier zijn we nu in grote kampf. Als hij aan komen zit, kämpft de bezetene man Jezus in jeen. Als hij bij Jezus kämpft, schmidt hij zich ver zijn feit aan. En dan, uit zijn muil kämpft een geschrecht ruut, wat einer niet opgerekend wordt hebben. Du wirst geloven dat hij wordt geschreien hebben, Jezus, David zijn zeen, erbarm die even nie. Dat is goed meelicht, dat dat weer wat hij wordt gaan zijn wilt. Maar de diestere jester en arm leiden am gar nicht zijn roep voor help en heilung schreeën. En er steht, schrie hij, schwier ver Gott, dat du mij niet quälen wirst. Wils Jezus te de jester gezegd had, komt uit deze mensch ruut. Dat wir wollen gewaltje kampf. An einer sieht wir Jesus, der freundliche und leiftolle Heiland, der diesem armen Mensch von seiner Sklaverie will freimerken und halben Fried fingen. Er jeft dat strenge Befehl, kommt rüt. Dann, an der andere sieht, wir die dieblische Gewalt, wat diesem Mann beherrschen deid und am Fass holen will. Wer wird gewinnen? Wird der Herrscher von der Distanz gewinnen? Oder wird Jesus den Sieg gewinnen? Wie sollen Gott danken, wils wie weiten, dat Jezus immer ziehend is. Hij wie im Garten Gethsemane en am Kreuz Golgatha ziehend. Dat is wo wij ihn wie dat erfahren kennen en ook davon zeigen kennen, dat Jezus immer ziehend is. So verken als du ein Engel ja kaum van onze horten, als du in de Gadareine erregend wir. Wenn er mir Jesus eine Seil will von der Sklaverie zu der düsteren Sinn freimerken, dann sagt der Feind alles an, was er kann, den Mensch zurückzuholen. Und einer sieht erst dann Jesus, und er sagt, kommt alle noch mir, der je eure schwere Lasten gehen und bedreckt und meid sind, und ich will ihn drü geben. Und der andere sieht, schlicht der Feind, das ist nicht so, ihr lebt dort nicht. Dein Leben wird dann bloß trurig und trostlos sein. Hij wird all das Scheingun, was du nu hast, wegnehmen. Dort ist trurig, wo grausam der Kampf einmal sein kann. Dort passiert, dort Menschen einmal wirklich ehrsinnig wurden, wenn sie nicht bejeven und im Glauben Jesus Christus aus ihren Heiland annehmen. Dort, wie doch alle von diesem Kampf lernen würden, dort wie immer, en alle omstanden, aan de zied van dem, die immer ziegend is, worden zijn. Irgendwer, wer met den Herrscher van deze welt met jet, wordt in truiget eng verleid worden. Wenn du aber te dem Herrn jo sagst, wirst du wundervoll gesehend zijn. Mocht wie in ons leven immer erfahren, en in all onze kampen zeigen kennen, dat Jesus immer ziegend is.

0: dat. En Zecha en Hecha aus de hemel as. Wir in die Oude Testament verstehen dann, wo der hohe Priester zwischen Gott und Menschen stehen deid. Und wir verstehen, wo Jesus der letzte hohe Priester as. Hei as dei, wer vollkommen und heilig as, und hei as der letzte hohe Priester. Hei as der Portgesatz für diese Arbeit. Und wat dat hei? Hij merkt ons ook heilig. Hij zaat ons ook apart voor God. Dat is niet bloos dat we apart zijn, apart gezaat zijn, zodat we de raden krijgen. We zijn ook apart gezaat dat God ons brokken kan voor zijn heiligheid. Zo in Christus zijn we dan gerecht. Wat is de gerechtigheid? In Engels wil we zijn righteous, gerecht. Bloß zonen wer gerecht zijn, kan heilig zijn. Psalm 33, de vijfde vers zegt, hij gleicht tot gerecht het gerecht en gerecht zijn. God zijn het trihoort je leven als eeuwen de ganze eerd. So God als gerecht, wil God heilig als. So, wo kan we dan gerecht worden, zodat we kan heilig zijn, apart gezaat zijn voor God? Eerst moet we verjeefd worden van onze zinden. 2 Korinthe kapitel 15, 19, de vader zegt dat dit, dat als God wie in Christus, en hij verzijnde welt met zichzelf, hij verjeeft de menschen er de zinden held, en de nicht meer ver. En hij heeft ons de boodschap van de verzuiling ontvertrouwd. Hij heeft ons de zinnen verjeeft. Onze zin is ze niet meer. De is verjeeft wie we in Christus zijn. En aan de eerste Johannes kapitel 2, de tweede vers zegt, Christus heeft met zijn dood onze zinnen betoeld. En niet meer onze, ook van de alle mensen op de wereld. Jezus wil alle mensen er zijn vergeven. Doe als China wat buiten, Jezus Christus zijn vergeving is. Dat is meerlijk. En God roept ieder persoon aan. Dat zij kan vergeefd worden, gerecht worden en heilig worden. Ik weet niet wat die zelfs aan zijn des. Ik weet niet wat die beleefd, wat voor leven die beleefd has. Ik weet niet wat die je doen has. Maar du weet en God weet. Du hast keine zin wat te groot is voor God. Du hast keine zin wat
1: te schwind is wat Jezus Christus is. 30 minuten.
2: Leuwarte hierra, Radio Segenswelle wurde durch Free Value Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielst Menschen mit Gebet und mit Guven durch in der Stunde. Dankeschön für dein Vertrauen in deine Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du musst du sehen, nur Segenswelle.

0: klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we dat God een vroege raden deed, die door zeer diep in de zin verzonken weer en leefde in een stad waar de mensen furchtbaar zinvol leven, zodat God de stad moest vernichten wegen ihrer Sünde. We zagen dat deze vroege raad wordt, wien ze anerkennen deed dat zij een zinder weer en dat ze geloofd dat God erraden kon. In het vandaagse programma, waar we vele Beispiele zijn van Christen, wat durch ihren Glauben bestonden blijven, wie zij durch grote Lieden gingen. Ik lade u nu weer aan, angeschaut te blijven om te zijn, wat we van dit vandaagse programma waren leren kennen. Herr, ik dank die waren voor de Bibel en bid dat u dien woord nu waren mag schrikkelijk zijn en te jeder Torcha. Amen. Hier is waren Matjunt, Prediger Elmer Reimer.
1: We zijn nu in het 11e kapitel in de Hebreeënbrief, in de 35e tot 40e vers. En we zijn zo dat we nu bij de hoogste punt zijn in het 11e kapitel. We hebben gezien dat de geloven is geweest en mannen en vrouwen er leven en verschillende ellen en veel verschillende toeval, allerhand omstand en wonderbare zicht die ze houden, zich hem terecht, zoals we in de 35e vers lezen. En hier is nu dat brede te zijn van geloven. Dat is te zijn in alle omstand en mensen erleven. Dat zegt hier in de 35e vers in Hebreeën het 11e kapitel. Vroeger kreeg je er een dodes terug, door opstonden van dood. En anderen worden doodgeslagen, leven als vrij te worden, dat zij een betere opstonden van dood kunnen kreeg. En als je zegt, dit zijn zonen die martier waren. En dan hoor ik wat hij in den 36e vers zegt. En anderen worden door verspotten en verkielen geproefd. En ook nog meer worden vastgenomen en in gevangenis gestapt. Den wordt gesteinigd. Ze worden geproefd. Twee gezocht. Met een schwert gemarderd. Ze wandelden in schopsval en kazerval. Waren in nood en elend. Worden slecht behandeld. De welk weer het niet weer dat zij die houd. Ze wandelden in de wildnis en maak boy. En in een borg heilen en lachen en eerd. Hier is nog een groep mensen. Die houden niet zich in een terecht. Die werden niet beriemd in dit leven. Dat hij dat ze grote dingen gedaan hadden.

Dit zijn die andere weren, die slecht behandeld worden, die vervolgd worden, bloos wil ze Christen weren en houden een dag voor dag zeichnis van de Heer Jezus. Oder aan wat aan je feindnis gestapt, wil ze Christen weren. En je wordt uit een einde gezocht. Dat is gezegd worden dat de profeet Jesaja wordt zo behandeld en wordt uit een einde gezocht. Meer zo dat worden schrakelijk je dood zijn, je vast. Hoe kunnen mensen zo onmenselijk zijn? Dat is oeien als tieren. Maar wanneer een mens zich van de Heer weicht redt en zich de beze overgeeft, dat is wat dan passiert. Mensen worden onmenselijk en hoe ze met andere mensen omgaan. We willen hier niet wat voorbijlappen laten. En in 34e vers schreef dat van grote zich dat een je mannen dek hem geloven. Een van die redste uit van dat zweet, op een ander wordt de dood gemaakt dek dat zweet. En dat wil ook dek hem geloven. Waarom? Ze worden niet er geloven en dem Heer God opgeven. En zoals ik al gezegd heb, dat waren verschillende groepen mensen en dit brengt een zaak even deel dat we al een beetwoord van je reed ha, en dat is, hoe komt dat, dat mensen die God om je volle leven, slecht het in dit leven ervoeren. Waarom is dat? Dat je rechte mensen lieden moeten en doen. Hoe wordt een zo duidelijk maken, dat een je dat hem geloven in zich creëren, to zo'n die hem schweert aankomen? Hoe kan een dat proeven even te creëren, dat het zo moet zijn of de winst is? Ik ha in mijn leven niet wat vervolging ervoren. Hoe zal ik dan kennen zo'n motto spreken, die vervolgd wordt? Vriend, dat is in een zin niet mogelijk van mensen aanzienen, duidelijk te maken. Dat gaat zo'n die slecht het ervoren dan uitproeven? Ik weet dat het in een schrift zegt, dat al die Godsvrechtig in deze wereld leven, worden vervolging ervoren. En om grote ganse is dat ook zo. En ik weet ook dat het zegt dat dat bezit dat we in dit leven ervoeren, is niet in vergelijk met de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Wanneer ik dit hier lees in Hebreeën het 8e kapitel, dan is mij zo dat deze die zoveel uithouden moesten, dat ze niet helemaal zoveel aanzagen als wat zij er slammet, ze hielden dat uit om geloven. En dat meent dat zij nog de toekomst checkte, nog de loon die door wordt zinnen voor aan van dit leven te eng weer. Ze kunnen aan de Heer vertrouwen, van de dag ook donker weer, en de nacht lang. En van dat lieden euch weer, en door dan je rood geen raadung weer van dat lieden. Dat is zeer fijn, want we opstonden kennen in een verzameling, een Bibelvers opzaaien, zoals de 34e psalm, waar hij zegt dat de Heer zijn engel ram den lagert die de Heer vergt en die aanraden. Oder in de 14e vers en de 34e psalm, waar het zegt dat de gerechte haar veel elend, over de Heer God deed aan uit al dat raden. Nou ja, dat is wunderschön. Hij die nicht van dat zweert uitretste. En die lieden uithouden moesten. De Stefanus kon de religieuze leider aantrekken en tot in zeggen, wonen van de profeten haar jonge voeders niet vervolgd. En in Apostelgeschichte 7, 52e vers, zegt hij Stefanus tot de religieuze leider en ze moeken den dood die voor haar bekend moeken van de gerechte die komen zal, dem je nu verrood en doodgemaakt hebben. En jo, de Stefanus, wie zelfs de eerste martier en den geloven in Jezus Christus. En van behoorlijke haast de Heer Jezus zelfs zei te dem jonge Farizeeën Saul dat hij, Jezus, aanwezen wordt hoeveel hij wordt lieden moeten voor dem Heer Jezus zijn nomen. En Jezus zelfs moet dat ook zeer klaar, zoals hij in Johannes 16, 33 zegt, en deze welt waar je nood hebben, overziet je troost, ik heb even die welt gewonnen. En in Apostelgeschichte 14, 22e vers, lees wie dit, en besteedde de jinge er zijn, en vermoonde aan hem geloven vast te stonen, en dat wie dich veel triep zal matten
en Gods inrek en inkomen. De profeten in het Oude Testament hadden niemals een leichte zaak. Den wordt ego vervolgd. En wanneer een de gemeentegeschichte studeert van die tijd als de gemeente aanvangt, zo gaat het deze tijd, als er immer schlimme vervolging geweest in gewisse steden in de wereld. We kunnen veel tijd nemen geschichte te vertalen van woordjes die betterlijk vervolgd worden. En er zijn nu ook steden in de wereld waar de vervolging is, en op steden is dat zeer erg, zodat Christus zo gewoon doodgemaakt worden, bloos wil ze Christus zijn, en haar een zeichnis gehoord voor de Heer Jezus. En dan is er ook nog andere lieden. Er zijn Christen in veel landen nu, waar ze de vrijheid hebben en geloven uit te leven, zoals we hier in Amerika hebben, en ook proberen anderen om haar te gewinnen. Maar ik zie ook in je worden dat er veel zijn die een andere weg lieden. Er zijn Christen die slimme krankheden hebben, die niet ergens wat voor arbeid doen kennen. Er zijn mensen die iedere dag en nacht grote weedog uithouden moeten, verwoond dat geen rood is. Ik heb zo'n mensen getroffen. Mijn predikervriend vertelde een geschicht van een jonge vrouw die schraak je weedog had over haar gans het lief. Er kon niet irgendwo ongeschiet worden, ohne dat ze uit weedog schreeuwen wordt. Ze had zich bekeerd, en ze had wel getauft zijn. Aber wo? Die hadden schließlich zoveel kunnen donen, dat ze haar in een grote boot woon en haar huis getauft hadden. Aber ze had uit weedog geschreeuwen. Waarom? En je denkt dan zo dat God niet reich deed met zo'n zaken. Heeft hij geen hart? Ja, wie weet in je leven dat God ons allemaal leef heeft, en don't woord. En wanneer we lieden matten, dan weet wie hem geloven dat God dat brukken wordt ons meer heerlijkheid en loon te geven en eeuwigheid. Zeg maar, de vrouw sterft met de tijd, en ik zei die, zij is nu in hemel en heeft geen weedog. Wils God heeft gezegd dat er geen weedog wordt zijn in hemel. En mij is zo dat wanneer we zo'n wisten, er zijn zeer veel mensen die nu naar dit hartje, die ook grote weedog uithouden moeten, of die een grote triepsel zijn en verschillende wegen. Vriend, ik weet zo'n is zwaar te verstaan, maar bitte, geef je een geloven en de Heer niet op, bitte. Doet niet verzorgen, doet niet opgeven. Dat is veel beter nu, weedog te hebben in dit leven, en weten dat er een eng te weedog is, wanneer je eer dan wenst in hemel, als eeuwige weedog te hebben in een haal, waar er niemals wordt een eng zijn, te schraaglijke weedog en lieden. Ik hier iedermaal Christen reden daarvan, dat ze anderen haar kunt helen die krank worden. Nou jo, ik wil aan dat niet wegnemen, aber, wanneer dat werkelijk zo'n grote zaak is, dat een Christ iemand tegen hem geloven helen kan, waarom dan niet leven van mensen beden, dat ze niet krank zullen zijn? Oder, en dit is veel slimmer, ik weet ook dat er zo'n zijn die een inrichting hebben, waar ze mensen naar een hospital brengen, die een schwierige krankheid hebben, en daardoor gezond maken, en ze zeggen dan dat ze dat in Christus in nomen doen. Maar wanneer een dan eenmaal navorschen deed, of die dan ook dat evangelium aangeboden wordt, dan zeiden ze, dat is niet waarom ze dat doen. Wat? Den gezond maken, zodat ze kunnen met een gezonde charpa naar de haal geschikt worden? Vriend, dat is niet recht. Ik moet dan ook denken aan die missionaren, die in de wietste steden in de wereld arbeiden, vorken en Amsterdam die zeer zwaar zijn. Die arbeiden dan vorken met zeer weinig weltliche gemütlichkeiten, om zo'n heide dat evangelium te geven, die niemals wat je heert ha van Jezus en wat hij voor mensheid gedaan heeft. Ik ha ook gezien hoe predikers en kerken gedeend hebben, en die moest de arbeid zeker om voor ihre families te verzorgen, en eenje moest de zware arbeid doen. De kerk had aan geld kunt met dat verzorgen, wat aan veel, aber die weer giet zich, en worden niet in Heer zijn arbeid dat geven wat ze hadden kunt. Ik las wat een stoot terug,
dat dit alles een beetje als een bijspel is. In 1 Petrus 4, 12 en 13 vers. En hoor ik wat dit zegt. Liefste vriend, laat je dat niet erstaunen, wanneer je dich verzekeringen gonne, die vier heet zijn om je te proeven, als wanneer irgend wat besonderd passiert. Vrijt je leven zoals je metlieden en Christus zien lieden, dat je je dan ook met grote vrijheid vrije kennen, want zijn heerlijkheid wordt je op een boord worden. Wanneer behouden hast, Paulus zei te de Kolosse, in het eerste kapitel 24 vers, ik vrij me en mijn lieden om je het halve, en fel op en mijn vlees wordt nog veeld aan Christus zijn triebsel wegen zijn charpe, dat is de gemeente. Wat meent dat opvallen, wat nog veelt aan Christus zijn triebsel? Weet Christus zijn lieden en dood op een triets niet genoeg? Weet dat niet volkomen? Zekerlijk weet dat. Ober mijn vriend, door als je wisse triebsel en lieden, zogar en Christus, die hij lieden moest en zijn leven, dat niet te doen had met de radung zelfs. De radungslieden passeert door op een triets. Ja, en China kan daar ergens wat toe leiden. O bedoelen ik, wanneer we standhaft worden zinnen. Voor Jezus is mij zo, wat al je was het lieden zinnen. We worden met een priest tolle daarvoor. En een van ons worden wensten beet met de lieden, is mij zo.

Ik wil hier een bijspel geven. En dit is een persoonlijke ervaring. Dat Predje McGee had, als hij deze programma dat eerste maal in Engels geef. Hij wie maar eenmaal krank geworden. En aan wordt gezegd dat hij treft had. Maar de Heer had hem geheeld daarvan. Hij had zich gevrijd en got zijn goats en genoot te hem. Hij had daarvan gereed. En hij had dem Heer versproken dat wanneer hij hem heilen would, dan would hij hem al die eer geven daarvoor. Hij had daarvan gereed en dan had hij brief gekregen van veel mensen die treft hadden of de andere krankheden die hem doodvierden en die willen haar dat hij voor aanbeden zal. Maar dan had hij ook eermaal een brief gekregen van een familielid die hem zeide dat een van den voor die McGee gebed hadden weer gestorven. Die weer bij haar. Hij zei dan had hij moest die ganze zaken bij het anders betekken. God deed een persoon niet helemaal heilen die op een krankenbad is. En je wordt geheeld, en je niet. En dat is de herziene zaak, dat te ontsluiten. En er zijn nu duizenden mensen in Amerika alleen, die in hospitalen zijn en veel lieden moeten. Predje McGee zegt weer dat als de Heer hem geheeld had van schrift, had hij hem gallensteentrubbel gegeven. Dat had een natstoot genomen, eer de dokter dat had een vinger kunt. En hij had veel uithouden moest. Hij zei dat dat weer zo je was, als wanneer de Heer te hem gezegd had dat hij hem een darn en vlees geven would, zodat hij niet zoveel pochen would. Hij zal weten dat de Heer niet Emma al hem hele deed. Zonder die dat meeste uithouden matte, zijn die de baaste heel je zijn, vriend. Dat zijn die werkelijk weten wat dat meent, ware geloven te hebben. McGee zei dat de Heer had een plot op zijn regen liggen mocht en hij had moest uithouden, zoals hij nog niemals verheer had moest. En dan had de Heer hem nog leventrubbel gegeven bovenaan, zei hij. Hij had het proefd met de Heer duig te reden en dat weer dan je was als de Heer te hem gereed had van en derg dit kapitel in Hebrea. Jo, daar weer een zonne, die door hem zweet aangebracht worden, andere die zweer het lieden moesten, en die deden dat door hem geloven, zei maar. Hij had moest hem bad liggen en uithouden, en had ze goor nog door hem trubbel gekregen, even dem. Hij weer zeer krank geweest. Jo, vriend, wanneer du en ne verzameling opstonden kanst en vertalen dat de Heer die geheel haft, dan denk bitte aan de duizenden en duizenden Christen die een grote weduwe zijn, die zeer krank zijn, en God deed die niet heilen, en dat is niet dat ze niet geloven hebben. Ik kan mensen hier vertalen dat de Heer aan je geheeld houdt van een krankheid, en ik moet zeggen dat volken wenst, hield zich dat zo als wanneer ze een beet pochen deden. Als wanneer ze genoeg geloven hadden gehad, geheeld te zijn. Maar waar er zijn veel, veel mensen die zeer geestelijk gezonnen zijn, die met hem herwandelen in trubbel en weedog. Dat zijn die anderen, zoals als de Hebreeën brief hiervan reden deed. Anderen die niet geraad worden van dat zweet. Anderen die een grote schwierigheden er geloven en Heer vasthielden. Zij mij. Hoeveel geloven neemt dat met hem Heer te wandelen van alles goed gaat? Wanneer je nog geld is en goede gezondheid is. Hoeveel geloven neemt dat wanneer die kinderen alle met hem Heer wandelen en du in een fijn huis wonen deest, een fijne voorte je hast. Maar wanneer allerhand voor schwierigheden zijn, dan hem geloven te wandelen en weten dat de Heer die leiden deed en een zwijghaft voor alles dat in die leven passiert, dat mijn vriend is geloven. Een van de anderen, van die de schrijver reden deed, wordt doodgemaakt, wegen er geloven. Mij is zo dat wordt nog dat schwanz te zijn, door te stonen en dem Heer terug te zijn, wanneer ik wist dat het mijn leven kosten wordt. Op zo'n lieden is je dan Eva, die zijn bij hem Heer. Dit ganse poort en een schrift.
is mij zeer, zeer wichtig geworden in de laatste paar jaren. 39e vers. En hoor ik wat dit zegt. In deze alle kreeg je een goede zeichnis, der je geloven, kreeg je over niet, wat versproken weer. Nu, wat weer dat verspreken dat die niet kreeg je? God had veel versprekingen gegeven en had ook veel erveld. Maar als je dit portret van de oud-testamentelijke heilige en dat eind dat zij niet kregen, weer dat hij aan afwijken wordt van dood en dat door wordt een tjenigrijk opgesteld worden in deze wereld, en dat hadden zij niet gekregen. Wil God nu een volk uit de ganse wereld naar zich roepen deed, door Jezus Christus voor zijn nomen. Op een ander steed hier in Hebrea, zegt hij dat hij veel zins in huis brengt naar heerlijkheid. En als wat je zegt, wat die oorzaak is voor dat. Die hadden alle een goede zeichnis gekregen, die ik den geloven. Over kregen niet, dat verspreken. Van wem kregen ze goede zeichnis? Vriend van God zelfs. 40e vers. Dan God had wat beter hem zijn, om ons het halve, dat jaren niet onder ons zullen volkomen worden. Zij moesten gaan om Oude Testament. Had God ons hem zijn, die en mij, en had wat beter het hem zijn. Dat wil zeggen, zij je genedig van hem. Zij moesten dat die ohne ons niet zullen volkomen zijn. Jo, God deed zeer geduldig nu, en valt u de wereld uitroepen voor zijn nomen. Dat is je dan de gemeente. En wat de gemeente voor dich is, wordt hij daarbij blijven. En mensen in deze wereld uitroepen, als zijn tjenge, de ware gemeente op te maken. We hebben hier in dit kapitel de wereld en dat werk van geloven gezien. Mij is zo dat man een zeer jonge christ, een die zich groot bekeerd heeft, dan een zeichnis heeft, dan moet ik een beetje wonderen. O, ik vrij mij zeer dat die zich bekeerd heeft. Hoe kan ik hier wat vertalen? En ik hoop je worden mij niet aanrecht verstonen. Ik had niet lang terug een brief van een familie. En in die brief schreven ze dat ze zich bekeerd hadden in een verzameling die ik gehad had veel jaren terug. Veel jaren terug. En hoe ze nu nog in de Heer zijn weg wandelden en geloven. En hoe dankbaar ze waren dat ze dan jaren terug de Heer Jezus aangenomen hadden als heiland. Wat meen ik te zeggen? Wanneer een mens nu naar mij komt en zegt dat hij of zij zich bekeerd heeft, dan is mij zo, ik zal dan ook zeggen dat het zeer wunderschön wordt zijn van die 30 of 40 jaar van nu terugkomen kunnen en vertalen hoe ze met de Heer gewandeld hadden en geloven. Jo, en geloven te leven en ook en geloven te sterven. Ik weet van mensen die zo is dat die geloven wat is, dat niet is uitgeproefd worden. Wat dat ene niet zeggen kan even zijn. Wat dat eindelijk niet op een goede grond is. Ober vriend, daar zijn ober zeer veel goede zij. En wie haar hier een grote mengt zij. Veel van die leefden voor veel jaren in geloven. Ze leefden daar in geloven. En ze vangen uit. Dat het schaft. Dat is de werkelijkheid. Dat is niet nodig. Dat we in ons predje zullen proeven. Te bewijzen dat de Bijbel God zijn woord is. Beste mol en je worden. Dat de Bijbel nog niet proeft te bewijzen dat de Bijbel God zijn woord is? Waarom niet? Dat is niet nodig. Wanneer we God zijn woord vlietig prediken en ongerechte worden, dan wordt Christus er geloven gestorkt worden. De Heilige Geest wordt dat woord doen, dat bewijzen wordt dat de Bijbel God zijn woord is. God zijn woord is scherper als een tweesnijdig zwaard. En wanneer we dat uitgeven worden, en de Heilige Geest zijn kracht, dan wordt God dat zegenen en vermeren. En mensen worden zich bekeren en worden ook hem geloven wassen. Geen gebruik te mij proeven, te bewijzen dat geloven werkelijk schaft. Ik weet dat het deed. Geen gebruik mij proeven, te bewijzen dat de Bijbel God zijn woord is. Ik weet dat het is. Ik had het genoeg ervaren. En mijn in het leven, en ook aan mensen te wem ik de gelegenheid heb gehad, God zijn woord te onje rechten. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese tom Fred met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Aaron zo geleidelijk weer dat hij eerlijk gespeeld had. Dat hij gans oprecht is gebleven weer bij dat spel, de waas en hemel. Maar nu wordt hij vals bedacht dat hij de hoed van de sokken is genomen, wenn om waas lachen. Dat wie hij niet gewezen, werkelijk niet. Dat wie de brus gewezen. Maar wie zal hij dat bewijzen? Hij had een hond gehad en hij gaf in de brus terug. Brus had hem deze sokken gegeven en hij wilde het niet hebben. Nu wil hij deze jaren terug geven. Maar dit had krijgt de leiden der duft te zijn. En duft trok zich nu voets aan te zien en zei, kom, we gaan hem een beetje te zien. Nog ooit als Aaron een woed zeggen kon, nam duft eenmaal aan en zei, het wordt dat, du kost het nog niet weiter, du bist nog zo nie en geloven, du weetst het nog niet, dat man zich gans neef met huilen om Gottes woord, dat man niet kon, mal een beetje, doch waar er door met maken en door vielleicht nog een beetje van de sokken te nemen, en dan waar er op een smalen was kunnen, dat zit niet, man moet op een smalen was blijven. Het versucht Aaron wat te zeggen, aber dan komen bij een grote trone. Zijn leden, dat zit, het is die vreugde die dat leid is. Nee, aan wie dat niet leid, aber hij komt niet mal te woord. Hij gaf dat boek op. Schoon dat u dit einsetzt, zei duft, dat dit te arrest genomen is, je schijnt dat dat niet goed is. Nu ran Aaron op een pienisch in zijn zelt, schmoot zich in zijn bad door en hield.

Ull kom zijn leidende Hans na am. Hans hadde zit al verteld. Hans nam hem arm, verzocht hem te troosten en zei, kom, we hebben te beden. Aron had nu zo'n kracht te beden. Hij was zo treurig. Hans bed voor hem. Hij dankt dem Herrn, dat hij dat eenzag, dat hij dat hem dat geluid weer. Hij dankt dat hij ook dat boek had treden heeft. En hij wenst hem ook dat hij zijn niemals meer brug doen. Dat hij niet brug tussenin op een broeden was, dan waar op een schmolen was gaan. Aber van deze ovenst eraan, dan temst ook met ons allem typ, nem loga via, door wel wie alle typ zingen, en door wordt nog veel over het spel vertaald worden. Hij wil niet, aber Hans nam hem zelfs met en versproek hem, Tjonja wordt het en worden, dat du te arrest, wat boven een boy gunnen wirst. Tjon mens wordt het woite, zo kost du gans ruis zijn. Aaron kom met, door om loga via vertaalde leiden der duft, van dem waas wenn ze je gunnen wirren, dat ze ook tversnijn hadden twievelde hoort, go wie nog op een reisje waas, wenn dann tversnijn ze een schmolle wei aufjente, er ook moen een broedra, dat ze aber ook weer je gunnen, des dem grove, wo veel verzocht wordt, ook wie zeet hij, waar hem leven voorken verzocht, en daar wordt hij ook verzocht met hun schokkertjes. Moont Onja is daarop neengevallen en konden was niet weer gaan. En ook bij Drenthe zijn zoveel neengevallen zijn niet weer gaan. Ja, aber we zijn vreugd dat we hier vandoor zijn vele tijden oproepen van dem was wat eengevallen zijn. Nu wordt de noemers opgeruipt.

Ja, bröts vi då bi. Det vi fors, det vi gons fors. En Aaron wordt niet opgerupt. Anna wordt opgerupt en nog vele andere dingen.

falsche kan er aan niks kleiner uithullen. Geur aan was en zei die mooi dit wel met doel aan. Dat stem niet komt. Op een geuvel hier bloos was. Dit kon hij niet kleiner aanzoenen. We brust de verre stund. En zich moind dat hij het bad boven geschoft had.

0: Als u dan onze treurig lag, kom ze naar zesten aan. Der vertelde hij alles. Der vertelde hij wat werkelijk geweest weer. O, zei ze, en de brust die vertelde dat alle weer in droom dat du die van de zaken genomen hast, wenn du een eindje op van weis lachen. Dat stemt überhaupt nicht. Dat wist het, zei Anna. Ik kan je die alleen, ja.
1: Het wel een huis, hier wel het voet,
0: zei Aaron nu blus.

Als ze ovens alle zinnen neen komen, dan komt Arthur naar hem. Arthur werd de jong met de bril de Stella. Ook dem vertelt hij dat. Ook daar zit, het je läuft die dat. Aber weißt du, je een brissing grootet mühl, wo eiten du nicht ankommen. Wie tenne bloß bede en met de dult drogen. Het wel je was, zit Aron. Dan kom Hansegol en zelt Nena. Ook dem zit hij bloß dat hij je voet wil. Ne huis, en was van deze alle gorste ik hier. Na kom, dit beste helst nu nog uit. Het is een dag gebleven, zegt Hans. De een dag, de kom Aron ver, als wie dat nog onze werd. Oh, van dit bloes een eindnom. En bus in je wees naar huis, zonken alle en weer schaftig. Weer geleidelijk en vertaalde over alles wat hier weer wezen. Dit slemme vervol, de had bij Aron alles wasje last. Ook al het schoonje wat er onderdoor gewezen weer. Hij moest bloos aan dit volsje in je menen denken wat hier weer passiert. Als ze thuis aankomen, vertelde Anna en Aron dat ik era elre. Ja, ze zeiden ook. Hier zijn we bloos beden en hopen dat de hart dat alles rechtig wordt maken. Wie zijn vreugd dat die op een rechtje was gebleven zijn, dat die niet zijn afgekomen van was. En de haar zelfs, die heeft het je zonje. En dat is ook het wichtigste. En wanneer ze je nu volgens bedenkt, wat is dat al? Als je dat boek hast, dan niet. Daarom jint aan me toch gewoon niet. Aan jint het daarom dat brust als een volgens verre stunden zich moeit. Dit kon hij niet onzonje.

Als een zondag kom en 10 jaar stond weer, dan wil Aaron niet met. Nee, zei ze. Ik kon dit niet. Nog niet. Durf het van dort thuis blijven. Zijn mama en papa wollen dat gewoon niet hebben. Aber ze moesten am loten. Hij versproken, hij wil dat thuis zetten, een Bibel lezen en hij wil beden. Voor hem dat hij dit toch verzeihen kon. Aber hij wil beden voor Bris. Ze verjent ooit wert en ook de tweede wert. En hij bleef alwaarde thuis en ging niet met de 10 jaar stond. Als hij dit maar thuis weer, zijn mama en papa weer op toet, zijn zuster Anna weer in 10 jaar stond, en hij zal thuis en lees in de Bibel, dan zullen hij dit onder der. Maar wie kon dit zijn? Allemaal geloof toch dat wie op toet zijn, wie zijn nog ons zondag vanmiddag? Aaron ging bij de der, en daar stond Hans. Zijn leden uit eer lager. Aaron kon niet aankomen. Ja, zei Aaron. Aaron, ik moet met die reden. Du weet gewoon niet wat een 10 jaar stond geweest is. Wat is? Alle 10 jaar vragen die. Alle vragen zich wo du blijfst. Bloß Bris, die vroeg niet. En met Bris heb je gered. Wat de feier vallen is. En Bris heeft de teu gegeven. Dat duurt lang wat hij dat teu gaf. Hij wil dat eerst niet teu geven. Aber dan zit onje leidende. Ze had het, goedje zonje, wil Bris dat je nomen had. Ze had het aber niet wil door zo groot zijn. Ze had wil dat Bris het zelf zou betalen. En nu als hij Bris tereed stelt, dan had hij het ook teu gegeven. En hij heeft het ook al voor een ganse 10 jaar stond gezegd. Nu weer Aaron op een zoe veel leest op hem hoorten. Had het toch je helpen dat hij je beet had? Had God het toch dat woord van Bris weet je mocht dat hij dat kon teugeven en had ook aan je geeft de kracht dem te verzeihen? Vroeg ging hij nu met ons met de 10 jaar stond. Ze komen in als 10 jaar stond al meest uit weer. Ze blijven onder der stonen. En dan kom Bris op hem toe, gaf hem de hand en entschuldigt zich voor alle 10 jaar dat hij zo gastrisch geweest weer. Nu weer Aaron geleidelijk. De 10 jaar wisten dat, de leidende wisten dat. Nu wisten ze dat alle, dat hij terecht weer geweest, wat boven den ganzen pilja was gegaan. En dat hij dat ook verdoend had, eerlijk verdoend had, door wat boven om te komen.

Vandaag jet nu de plaatje tjengerstond van de Zeensval te eng. A microfoon wie Reine Schiermacher. Op haar weidst die woord, het loopt die nu al en, zie doch bij de nächste tjengerstond wat er daarbij. Voor vandaag zei het waarde heren, wat hem nächsten mol

Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit Programm wordt mede gemerkt door de CMCI gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit Programm is ongestalt voor een geestelijke opbouwing voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Ik leef ik voor mij meteen in van hun strijden daarom. Wanneer ik zei dat ons menselijkheid verstand tof clean is, ten volstendig verstonen wer ons God is. Die is eeuwig, die is almachtig, die is heilig. Ober onze schrift, de oude in het Nieuwe Testament, redt van God. En dan tjavelieren van wat hij zegt, ook van wat hij deed. We komen bij het tweede kapitel van de drie-eenigheid Gottes. En de vrouw is, wat leert ons de heilige schrift van de drie-eenigheid Gottes? God openbaart zich door Benne als Vader sehen in heiliger Geest. Door zijn drie schriftstücke ongegeeft, en ik wil die betrachten. Dat eerste is in 1. Johannes kapitel 4, vers 7. Voor Jezus Christus stonden al de drie zeilen. Ik wil daarna de vers nog herlezen, vers 8. De Geest, dat water en dat bloed. En die drie stonden er waar rein. Zoals ik dat lees en verstaan, dan is Jezus dat bloed. De Geest is de heilige Geest. En dat water wordt toch wel naar God wiezen. Vielleicht helpt dat nog, want ik vers 6 lezen dan. Dit is Jezus Christus, der durch water en bloed schijnt. Hij schijnt niet bloos durch water, aber durch water en bloed. En de Geest bestätigt dat. God zijn Geest is waarheid. Dat tweede schriftstuk komt uit 2. Korinther 13, vers 13. Mocht ons een Herrn Jezus Christus zijn genoot, en God zijn lijf, en de heiligen Geest zijn gemeenschap met u alle zijn. Amen. Dit weer, wo de Apostel Paulus zijn in brief schluiten deed, naar de Korinther. En hij wil aan zijn, met alles wat God is. Also, dan brengt hij de drie zeugnissen. Jezus, de heilige Geest in God. En dat derde schriftstuk komt uit Matthäus kapitel 3. Ik lees 16 en 17. In zo bald als Jezus gedeipt weer, kwam hij uit het water uit, en dan mjok zich de hemel even aan op, en hij zag God zijn Geest zo als een duiver afkomen en zich op hem zaten. En een stem van hemel zegt, dit is mijn zoon, dem ik goed zie, met dem ik zeer tevreden zie. Also hier is Jezus, een fysische, hij laat zich diepen, en dan komt deze duif, en die komt van hemel, en zat zich op Jezus nap. De stem wordt verheer, die komt van hemel. En wie verstaan dat deze duif is de heilige Geest. Dat is niet bloos een duif, zoals wie die van jou zijn. Ober

Hannes de Dijpa wist dat dit weer Jezus de Messias, wils hij weer een profeet, en God had hem weten laten, wou hij deze Jezus woord kennen, wanneer hij hem zag. Ik lees uit Johannes kapitel 1, ik kende hem niet. Ober die mij geschickt had met water te dijpen, zette mij, op den du den Jezus zet draufkomen, in op hem blijven, dat is die met dem Heiligen Jezus dijpen deed. De nächste vrouw is, wat zegt de Heilige Schrift van God dem Vader? Dat hij de rechte Vader is, over die hij zijn Kinder nennt, im Himmel en op Erde. Dat hij al die Vader is, die aan hem blijven, en besonders, dat hij onze Herrn Jezus zijn Vader is. Waar zijn er drie Schriftstücher angegeven? Dat eerste is uit Epheser Kapitel 3. En ik wil lezen 14 en 15. Dit is, waarom ik voor onze God een Vader knijen doe. Van hem komt de nome Vader voor alle families im Himmel en op de Erde. God is Jezus zijn Vader. Aber hij is een Vader voor al die hem onerkennen doen. Dat Jezus Christus is God zijn Zoon. En dan lees ik uit 1 Korinther Kapitel 8, Vers 6. Aber wie hebben mo einen Gott? Den Vader, van dem alles is en van den wie leven. In einen Herrn, Jesus Christus, durch dem alles erschaffen is en durch den wie leven. Paulus schrift hier een brief naar de Korinther en hij beantwoordt hier een vrouw wat zij hadden over hem eten, wat er via je opwart worden voor de jatta. En Paulus zegt, wie hebben maar een God, niet een groot schouf. En dan is nog een schriftstuk ongegeven, uit 2. Korinther, 1 Vers 3. Ik loof God dem Vader van onze Herrn Jesus Christus. Hij is een Vader, die zich erbormt, en een God, die ohne eng treistet het. Also, wir haben God, dem dat nicht an eten fehlet het, zoals ons dat het. Aber hij is een God, die zich erbormt het. En wir haben ook al geleerd, dat hij is een God, die ons treistet het. Dit zijn dingen, die wir willen een of den ander doen. Als Christen. Aber leren dat ons dat God de Vader, die deze dingen deed. Hij deed het en hij is het. En dat is hij van natuur. Dan is de vrouw, wat wordt in de Heilige Schrift van Christus den Zoon Gottes geleerd? Dat hij de Vader een einziger Zoon Gottes is. En hier brengen ze het schriftstuk van uit Psalm 2, Vers 7. Ik word dat bekend maken, wat de Heer besloten heeft. Du bist mijn Zoon. Ik zie van jou dien Vader geworden. Dat tweede schriftstuk hier komt uit Römer Kapitel 8. En ik wil lezen Verse 31 tot 34. Wat zal we hier te zeggen? Wanneer God op onze ziet is, wer kan dan jen ontzennen? Wordt die zijn een enigen Zoon voor ons allerhand geeft, ons dan niet alles met hem schenken? Wer wil God zijn uitgewählte beschuldigen? God is dat die aan je recht merkt. Wer wil verdammen? Jezus Christus is hier, die gestorven is. In Meijer als dat, hij wordt van dood opgewaakt. En is nu bij God ter rechte hand en beet voor ons. Dat is wat Paulus zegt van Jezus. Dat is wer hij is, ook wat hij deed. En daarna in Johannes Kapitel 1, Vers 14. En dat woord wordt mens en woont man ons, en wie zal wat herrlichheid wir. Eine Herrlichkeit, so als ein Vater seinem einzigen Sohn gejaft, voll von Gnade und Wahrheit. Dit wie wat Johannes de Dijpa zegt van Jezus. Aber wo kan een woord een persoon worden? Wo kan God reden, en dan wordt alles erschaffen? En dit zijn dingen wat wie van de natuur niet leren worden. Bloß God, wer dit alle gedone heeft, kan ons deze dingen leren. En hij deed dat door de Heilige Schrift. En zo nog wat dat leren willen, lezen de Schrift. En dan leer wie mij van God, ook van zijn Zoon Jezus Christus. De nächste vrouw is Jezus Christus de Zoon Gottes ook van eeuwigheid? Jo, hij wier al beim Vader als de wereld nog niet wier. Zijn uitgang is van Anfang en van eeuwigheid her gewaast. En er zijn twee Schriftstücher. Wie weet Jezus is naar deze Erde gekomen, wils dan vier wie Weihnachten.
Hij wordt geboren van een reine jungfrau. Dat is wat de engel te Jozef zei. Hij zegt hij is zwanger, aber dat komt van Heiligen Geest. Also dat eerste schriftstuk is uit Johannes kapitel 17. En ik wil lezen 1 part 5. Als Jezus dit gezegd had, checkt hij in om hemel en zegt, Vader, de tijd is gekomen, merk dienen zijn heerlijk, dat dien zijn die ook verheerlijkt. Du hast aan de volmacht over de ganze mensheid gegeven, al die dat eeuwige leven te geven, die du aan gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat zij die, den einzigen woorden God, in Jezus Christus, den du geschikt hast, kennen leren. Ik heb die op de eed doordurch verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat du mij gegeven hast te doen. En voordat, nu verheerlijk mij, bij die, met die heerlijkheid, die ik bij die had, eier de welt geschaffen wordt. Dit wie Jezus zijn gebed, eier hij wordt vastgenomen, in om kritiet, en voor onze zinde te sterven. Hier redt hij te zien in voordat, onze God. Hij geheert wat hij zegt in vers 5. En nu voordat, verheerlijk mij, bij die, met de heerlijkheid, die ik bij die had, eier de welt geschaffen wordt. Hij is beim Vader gewaast van alle eeuwigheid. Hij is God. De tweede schriftstuk komt uit de profeten, im Oude Testament. Mika kapitel 5, vers 1. Ober du Bethlehem, mangte Ephratita, wann du ook eine van de kleine families in Juda bist, van die wordt de komen, die Eva Israel de leider zijn wordt. Hij is die, dem zijn Anfang en zijn Aufstammen van lang her gewaast is. Dat wir van deze vers, dat de Pharisäer en Schriftgeleerde wisten, wo Jezus wird geboren zijn, als de Stirnforscher kamen en wollen weten, wo des nie geborene König van de Juden wir. De Schriftgeleerde kende ihre Schrift en ze wird ook ganz recht. Dit wird de Messias. Dit wird de nie geborene König van de Juden. Aber sie leefde dat nicht. Herodes wird doch wohl geleefd haben, wat sie am Seede. Wils, wenn er dat nicht geleefd had, wird er nicht haben, die kleine Jungenschenja lotto anbrengen, wat er 2 Jahre alt in Jena wäre. Dat is interessant, wer dat leefde dat, en wat mensen damit doen. Die Stirnforscher kamen, wil sie hadden in Stirn gesehen. En sie leefde. Sie kamen nach Bethlehem, sie sahen dat Kind, sie deden am Ere, en ze geven aan je schenken. Herodes wordt ook geleefd hebben, dat dit kind in kennig is, wil hij engstig en probeert hem om te brengen. De Pharisäer en Schriftgeleerde deden nog niet ermee. Dan is de nächste vrouw, is hij ook een ware God? Jo, hij is de waarhoofdige God in dat eeuwige leven. En hier is een schriftstuk. 1. Johannes kapitel 5, vers 20. Wie weet ook, dat God zijn zin gekomen is en heeft ons de uur opgemerkt. Dat wie am als den waarhoofdigen onzijnen en wie zijn aan dem die de waarheid is in en zijn hem zin Jezus Christus. Hij is de ware God. Hij is dat eeuwige leven. Wie moeten zijn dingen als dit weten, zodat wie ons niet verleiden laten? Jezus wie volstendig een mens, aber hij wie ook volstendig God. En dat is werkelijk onbegrijpelijk. Aber er zijn nog meer dingen, wat hem ziemlich schwer zijn te verstaan. De nächste vrouw is, wat jaft ons de heilige schrift van de heiligen Geest te erkennen? Dat hij een waarhoofdige Geest is, die van Vader uitgeeft en van Zijn geschikt wordt. Hij geeft also uit van Vader en van Zijn. En waren 2 schriftstukken. Dat eerste is door eier Jezus gekritzigt wordt. Dann sagt er sie nicht, dass er wird an verloten, aber er wird den Heiligen Geist schicken. Johannes Kapitel 15, 26. Wann der Tröster kommen wird, den ich jünd vom Vater schicken war, der Geist, der Wahrheit ist, und vom Vater ausgeht, der wird von mir zeigen. Also dort ist gleich die Antwort, was wir am Katechismus lesen dürfen. Aber Jesus hat uns endlich noch mehr gesagt von dem Heiligen Geist. En ik dacht, ik wil je dat mitteilen. In Johannes Kapitel 14, 25 en 26, zegt hij, dit heb ik te jünt gered, als ik nog bij jünt wier. Ober de Treister, de Heilige Geest, den de Vader in mijn Namen schicken wordt, de wordt jünt alles leren,
en jünt an all dort denke halpe, wat ek te jünt gesagt hab. De Helle jäst as en Zeugnis für Jesus. En hij as de Janja, die ans denke halpe dat, und die denja wat wie für jete daunen. En hij leert ans niemals nicht denja, die Jesus ans nicht geleert haft. En du erst nach einschlafsteig, ook nicht ongeheft am Katechism, ob ich doch dat, die uns ook vielleicht im Bett halpe. Johannes Kapitel 16. Nu ober go ich trägt no dem, die mir geschickt haft. En China von jünt fragt mi, wo jäst du han? Wils ich jünt dat gesagt hab, erst jünt wat trürig geworden. Ober ich sah jünt die Wahrheit. Für jünt erst dort gaut, dat ich weich go. Wils wann ich nicht weich go, kämt die Trister nicht no jünt. Wann ich ober go, wo ich jünt den schäche. En wann ich komme wort, wat hij de welt de uwe opmerken, eva wat zind is, en eva wat gerechtigheid is, en eva wat gerecht is. Eva wat zind is, dat zij niet aan mij leven. Eva wat gerechtigheid is, dat ik nom voder go, en die men ik meier zijn geworden. Eva wat gerecht is, dat die eva deze welt gewalt even deed, gerecht worden is. Ik heb jullie nog veel te zeggen, aber je kann dort nu nicht verdrehen. Aber wann de jäst de Wahrheit erst komme wort, de wort jünt de volle Wahrheit lehre. Hei wort nicht von sich selbst rede, hei wort bloß dort rede, wat hei gehirt haft, en wort jünt sahe, wort noch komme soll. Hei wort mi verharrliche, hei wort von minje nehme, en jünt dort sahe, en dietlich möge. Alles, wat de Vater haft, erst ook mient, nur wen sahe ich. Hij wordt dort van minje nemen en jünt dort zeier. De helde jäst brengt nicht ne nieuwe leer. Hij leert wat Jezus al geleerd haft, als hij op deze eerd weer. Ober hij merkt uwe en ure op, zodat wie zijnje en hieren en tjerne verstonen, zoveel als ons menschliche verstand dan abnemen kon. Ober hij dat ook mensen van ihre zin beschuldje. Dort is wat passiere deed op Pinkster, als Petrus en de andere apostel predje deden, en met eenmaal komen 3000 mensen te geloven. Wils die deden boese en leiden zich diepen. Onze arbeid is mensen vertalen van wat Jezus en hij gedaan heeft voor ons. De Heilige Geest is die nieuwe geboorte in ons arbeid deed. Wordt de Heilige Geest ook God genaamd? Jo, dan als Ananias den Heilige Geest geleerd had, zegt Petrus, du hast nicht mensen, ober Gott gelehrt. En hier ist bloß ein Schriftstück angegeben. Uit de Apostelgeschichte Kapitel 5. Dort wir no Pinkster, da wird ein Grautschaft Christen nu in Jerusalem, in Ram Jerusalem, die waren nicht alle seine Rettje wast. En nu wird da andere, ober ook Barnabas, die hadden Land verkauft en brachte dat Geld naar de Apostel, dat zij doch wel die Oma helpen kunnen. Ober ik glaube ook, dort wird hem de Apostel unerstattet. Wils dort wäre nu vollständige Mist genoren. Sei deide nicht meier Arbeiter. Sei deide nicht meier Fäscher. Sei deide nicht meier Tagsgleiter. Jesus hat gesagt, sei solle gohne in jenja merke. Ober so ne Mensch aus dort mat unja Stadt wurde. En Barnabas dei dort. En du wirk andere. Also dann sind du Ananias in seine Früh, dei sei, sei welle dort auch daune. In der Geschichte erst in der Apostelgeschichte Kapitel 5. Ober du wir ein gewisser Mann Ananias met zijn vrouw Sapphira, die zijn steed verkauft, en die hield wat van trei, wat hij door vier gekregen had. En zijn vrouw wist dat ook. Hij bracht bloos een poort van, en even jijf dat de apostel. En dan zegt Petrus, Ananias, wat komt dat, dat zult on dien hoort zo onjahaft, dat du den helden jijst verluchst, en wat van dat geld, dat du voor dien land reest, voor die zelfs geholen hast. Wie dat niet dient, eier du dort verkaufst? En als du dort verkauft hast, kost du met dort geld dan nicht daunen wat du wust? Wo heim die dort en dort hort, dit te daunen? Du hast nicht menschen fair geleur, aber Gott. Petrus sagt, wat hij geleur haft, domet haft hij Gott fair geleur. De Apostel werde gefällt met dem Helden jest op Pinkster, en door derich wat Petrus dort doch wel gewist habe, dort des mensch liege deid. Anders weet hij nicht, wo hij dort mit seine Ende geworden. Aber hij wist dat, en Petrus sagt, du hast Gott verlehe. Denk da an, Gott is allweitend. Wie kann am nicht verlehe? Sind dann de Vater, de Sehn, en de Helge Jäst drei Jatta?
Nee, door erst mal ein Gott. Na, diese drei sind ein. Und hier ist Markus Kapitel 12, Vers 29. Jesus sagte ihm, das Wichtigste ist das. Hör, o Israel, der Herr uns Gott, ist der einzige Gott. Ein Gott, nicht drei. Und dann noch war er trägt noch 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7. Und ich lese noch einmal von 6 bis 8. Für Jesus Christus stehen also drei Zeilen. Der Geist, dort Wort und dort Blut. Und die drei stammen überein. Also drei ist eins und eins ist drei. Aber wie man behaupten, Gott ist unbegrieblich. Aber du erst der Vater, du erst der Sehn und du erst der Heilige Geist. Und dort ist ein Gott. Und sonst ist das, was wir niemals nicht lehren von der Natur. Das lehren wir bloß aus der Heiligen Schrift. Und wenn wir das, sonst ist das lehren, dann muss das aber auch einen Zweck haben in unserem Leben. Und dort haft. Paulus sagt in Römer Kapitel 5, 1 bis 5, Wils wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den uns der Weg aufging, nur der Gnade, an der wir stehen. Und wir freuen uns an der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Aber nicht bloß dort. Wir sind hier auch froh, wenn wir Lieder machen, wils wir weiter dort, wie durch Lieder lehren, geduldig, standhaft zu sein. Standhaft sein, bildet unseren Charakter ab. Und dort wirkt in uns Hoffnung. Hoffnung lässt uns nicht zu schauen worden. Weil es uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben hat, Gott seine Leib in unsere Worte übergegeben hat. Wir haben Frieden mit Gott, uns Vater. Durch Jesus Christus, unseren Heiland. Und das ist der Heilige Geist, der in unsere Worte wohnen wird. Amen.

Wil God ons de geleen het je boeden haf, dit program waar u te stroelen van deel, heet ik dutte alle tauhera van harten welkomen, en wens einem gieden ook einigen zeen het opnoem.

Met dit sluit we het programma Wara af en laten jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kamper 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoopgodsdienst en dan zondags zu uwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

So, hier is ek ware. Mocht ek jy ware eine Geschichte vertellen, wie vreet ons sê dat jy ware hand en jy schalt, dat jy hier met ons sendt, dat wie kenne met jy vertellen en beetje metteilen en ware ons ontsparen, Jesus notenvolle. Wie hand jy alle onze Siede, wo wir ein bisschen süß sind, Völker, und Völker sind ja Frau, und Völker sind ein bisschen beschrumpt. Von der möchte ich dir vertellen, was passiert dort, wenn wir Gott gehorchen denn? Oh ja, ich könnte eine Geschichte vertellen. Ich wollte eine Geschichte vertellen von einem Leid, das heute muss ich gehen mit leeren Händen. Soll ich mit Lade hängen für Gott stehen? Das ist ein Leid, und ich wollte ein bisschen erklären, wie dort in diese Welt gekommen ist. Von der möchte ich dir auch ansparen, wenn du Kinder hast. Und Völke denkt, wie als Ältere, dort ist doch so eine schwere Arbeit, Kinder ertragen. Vielleicht hast du auch 6, 7, 8, 9, 10 Kinder. Wir haben 2 Bengels. Und das sind ganz viele Kutters. Ich weiß nicht, ob ich das stolz soll sein, aber andere Kinder sind mit uns taub auf dem Weg abgewachsen. Wenn wir als unsere Kinder ganz klein wären, dann fangen die an mit uns mit vor. Die können nicht anders als in anderen Ländern, in anderen Häusern wohnen, mit uns taub. Und wenn wir dann von einem Haus zum anderen reisen, dann können sie haben für die Missionen. Unsere Kinder, die wären immer tüß, wo immer wir wären bei anderen Leuten. Ich weiß, dass eines der aus, wie wir bei meine Cousine in Vancouver, in der Jente, in der Fraser Valley, in Kanada. Als Jungs würde vielleicht saß in 4 Jahre alt. Na, das war ich nicht ganz näher. Vielleicht 5 und 7, aber gerade nicht. Das ist ich all seht. Welle Kotasch. Und als Jungs wüsste dort immer, wann wir bei anderen Leuten wären, wie wir ganz näher, wie mussten abhassen und wie die immer der Ansparne Gott notfallen und Geld zu sein und Geschäft zu sein bei anderen Leuten. So, wie wir bauen, da die spazieren, als unsere Kinder die Uni spielen im Keller. Und da hatte meine Cousine und ihr Mann wie ein RCMP, er wie ein Polizei. Er ist ein Französ von Quebec. Und die Kinder, die Uni spielen. Und mit einmal kommen die in den Hecher ran, die schrien über ganz grünlich sei. Und als sie dann in die Bauer kommen, dann sei ich eher ein junghaft blöd im Müll. Und dann dachte ich, eins wird es nicht ganz recht. Und als der sich dann beruhigt hat, dann vertalte der uns die Geschichte, was passiert wie im Keller. Meine Cousine, er jung, hat meinen jüngsten Sehen angeboten, mal Geld fette. Sei ich, sitzt mir nicht da mal drin, mal bitte hier, ne? Und dann hat Jana Tam gesagt, hij zal mal ein met de Fuß in de Fred. En mijn Bengel, de jüngste, der reikt ook uit en ballert hem eind in de Fred nen. En zo is het knalt, zo is de teen buiten. En dat blauw scheelt. Weet je wat dat je hebt? Heb je nog kleine teen mo? Met geen teen. De bed zijn mijn hecherhand. Schreeuwen bed zei je. En dan wordt wie aan dat mijn Bengel hoort hem met de Fuß de teen uitgekielt. Dem Polizei sind jung. Ich bin nicht sehr froh dazu. Ich wollte nicht alles sagen, was ich mit ihm deut. Aber dort muss verrechnet werden. Und dort deut wie dann auch. Und dann muss mein Jung nur dem Jung gehen und dort fährt der Ältere alle Trachtstahl. Und ich glaube, dass wir auch fein, dass der können dönen. So eine Sache aus dort verjagt gemacht, nicht so? So, aber was ich Ihnen will sagen, wenn wir reisen deuten, unsere Kinder ertragen, wenn wir von einem Land um andere reisen, das wird nicht einfach. Wir haben immer von den Kindern gebeten. Viele Jahre drei, da wir mal eine Frau, die hat einen Jungen. Und der Junge wird sehr gorstrich, der wird sehr dumm. Der will nichts von Gott weiter. Ihr einziger Sehen, was sie hat, die wollen nichts von Gott weiter. Sie hat all für Jahre für ihren Sehen gebet. Die wollen nichts von Gott weiter. Eines der aus kommt die Sehne Hüs. Er kommt in Hüs und hat einen Klumpen Papier mit. Er heftet bei seiner Mappen Deschnapp
en zegt, Heer, maar ik woon nu mijn huis verloten. Ik heb me opgeschreven dat ik wil een militair gaan wonen. Ik wil een kerkje wonen. Ik wil een flint hebben. Ik wil voor de mensen Duits schrijven. Ik wil een kerkje wonen. De moeder roept en vraagt de jong, hij zal het toch niet doen. Wens de jong kan niets van God, dan wil dat reinkrijgen doen over God. En zo verleidt hij ook dan het huis. Leidt zijn ma alleen thuis en hij weer weg in kerkje. Weet in een ander land waar de bombe knalde. In kerkje had hij dan zijn machine geweer, wat immer hij had. Hij ligt door en schiet mensen. En eind dat David een bal had een kracht van bombe om zijn kop. Zijn kumpel ligt bij aan de ene zijde ligt eins van zijn vriend. En aan de andere zijde ligt de andere vriend. En zij scheiden, ze zeiden ze kennen. Maar eenmaal, dan zit er zijn vriend als weg. Die had al niet meer scheiden, die is dood. Maar eenmaal speert hij dat hij ook eens ams getroffen. Dan deed hij zijn hand hier de jaak heen. En trekt de ruit en zijn hand is gans verbloed. Nou, wat er aan een kugel had van hem in de brust dan getroffen. Dat is dus een loch, ligt daar. Hij draait zich dan om en ziet dat hij bemerkelijk niet gestorven wordt. Dan komt de dokter, de velddokter, want de soldaten, die jet van een en de andere, draait hem even en draait hem ook even. En redt zijn hand op. Du, die kan ik euch helpen. Du bist meest voor het dood. Ik moet die helpen gaan naar wat ik helpen kan. Maar die kan ik niet steunen. Du bist meest voor het dood zijn. En als hij de stem dan hield, dat hij maar een paar minuten te leven heeft van deze dokter, dan draait hij zich om, dan valt hem eenmaal nog zijn ma aan. Zijn ma heeft immer van God gered. En weet je wat deze jongling deed in de laatste minuten van zijn leven? Hij schreef naar God. Hij zegt, God, mij is zo angst dat ik nu woon in Haarlande. Met al mijn zinden, mijn ma heeft mij immer voor dit gewoond. Ik wil niets van God weten. God, wenn du da bitte eens voor bist, dan doe mij doch mijn zinde vergeven. Doe mij doch mijn zinde afwaschen met die bloed om Kreuz. Zo is mijn ma dat immer te mij gezegd heeft. Mijn ma heeft immer voor mij gebet. Maar nu zie ik ver mijn dood. En ik zie vielleicht niet eenmaal 20 jaar oud. Ik wil niet in de hel landen. God, doe mij doch helpen. Hij schreef naar God. Hij praat, hij roert, hij brilt. En weet je wat? Hij had nog een zadel met van zijn ma. En hij neemt zich den balpen, of den blister, wat immer hij had. En schrift, trots eier hij stoft. Hij schrift op den bladen op. Muss ich gehen met leeren handen? Muss ich so vor meinem Herrn stehen? Mot existiert für Gott te komen. De schrift is zijn ma. Mot existiert für meinen Gott komen met leeren handen. Wann ik toch eenmaal nog kon, wat anderen een goede doen voor andere mensen. Aber ik heb niets voor andere mensen kunnen doen in mijn leven. Ik heb leuk slecht gedaan bij de laatste minuten van mijn leven. Aber maar ik wil die zeggen, ik heb Jezus aangenomen als mijn persoonlijke heiland. Ik woon niet in de Haarlande. Du hast voor mij gebet. En ons God im Himmel heeft mij geantwoord. Hij heeft die geantwoord. Hij heeft mij vrij gemaakt van de Sklaverei der Sünde. Wann ik toch bloos had met mijn jonge leven nog meer voor de andere mensen gearbeid. Aber ik kan niet voor God wezen dat ik voor God wat gedaan heb. Ze staat lichter door op zijn knieën en schreef zijn ma den brief. Als zijn ma later wat in brief gekregen had, wat blijf je? De ma wat ook geroerd had, aber de wat ook zijn vrouw was. Er zijn heeft zich bekeerd, als hij gestorven deed. Hij is in hemel. Ik heb mijn jongen zijn verloren. Aber hij is niet in de haal. Hij is geraad worden. Wat is jengling, dus jonge man niet wist, dat zijn laatste paar zeilen, wat hij in leven nog schreven deed, dat een zeer beroemde leid wordt, dat duizenden en miljoenen mensen in de wereld hebben dat leid gehoord.
in zijn gezin worden voor zijn laatste woord wat hij ons in de maag schrijft. Wens de brief wordt een leid. Zo, lieve toehaasje, lieve broeder, lieve zuster, onze kinderen, wel we voor de beden, wel we niet opgeven met u. Wens God wat grote zaken met u doen. Ik mocht die van jou aansporen, door verdienen kinderen beden. Wanneer du 12 kinderen hast, of wanneer du 1 hast, schneid die met u op hand. Bid God. Bid God dat hij mocht je ook bewaren van hem zoot aan de buurt. Wens de woorden immer aangeriepen. God mocht dat die kinderen ook dem haar nu volgen. En dat du als ouderen, die niet bloos een religion bijbrengen des, dat die van Jezus vertalen des, nicht mennen niet te merken, sondern Christ te merken, Jezus nu te volgen. Dat is wat God wel hand met ons. Wie als ouderen zijn verantwoordelijk voor onze kinderen, wel we doch voor die beden. Mijn kinderen, onze kinderen zijn ook niet in hemel, zoals ik al eerder gezegd heb. Die doen ook niet immer alles recht. Maar ik weet dat God wat ik nood geeft en wat ook ihre zonde vergeven. Met één hoop, met onze kinderen hoop en met jouw hoop gaan we naar hemel. Jezus wacht op ons. Hij jeet met ons. Hij deed ons lenken. Hij deed ons beleren. Zo van daar mocht ik die aansporen, Jezus nu te volgen met die ganze familie. Geef dat den eersten plaats in den leven. Nicht anderet. Jezus den eersten plaats im leven. En dan wou wie een goudet leven met God hebben. Van nu bij dem Himmel nennen. Veelmal dankschein. Wie wensen die een goeden dag. Mocht God die zegenen. Wel we met hem gaan. En hij wordt ons bewaren.

En mijn laatste boodschap heb ik Eva de Utsel gereed. Laat in Rick komen. Van nu gaan we Eva naar de vrouw van God zien en willen. Laat in Rick komen en dien en willen. Op ihr de roze gedonen worden aus dem Himmel. Mijn wens in je bed is van deel dat we God zien en heiligen willen erkennen mochten en den dan je gehoorzaam doen. Nou, dit leidt wel wie top dat schrift wordt uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 der 13 lezen. Wel wie dan nou dit leidt top uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 der 13 lezen.

Doram zal je zo beden. Ans voor dem Himmel, die nomen zal heilig gehullen worden. Lot dien rik komen en dienen welle op ierde Jeroze Jodone worden als hem Himmel. Jef ans dat brood wat we van deur brokken. Verjef ans onze schuld, zoals we die verjeven, die zich aan ons verschuldigd hebben. Breng ons niet aan verzetting, aber bewoor ons voor den Weisen. Dat rik in de kraft en de hardigheid zijn eeuwig dienen. Amen.

Wanneer we dat Jezus Christus van onze zonde erlijst zendt, waar we uw dankbaarheid en lijf te arm ook weiten, waar we aan ons persoonlijk het leven en aan de gemeente leven moeten, om arm te je vallen. Zonne mensen wordt gebeden dat God zijn wille op ieder die rood zou je donen worden mocht. Als de hemel je donen wordt, zijn die gehoorzame mensen. Ze mochten kracht zijn gehoorzame leven vieren als er meester viert. Jezus weet aber ook om onze zwakheden aan. Wanneer we dat ook nog zo oprechtig meinen, waar we doch vöcke versaaien. Waarom schafft ons ene wille dat niet God zijn wille te donen? Paulus zegt ons de antwoord in Römer Kapitel 7, Vers 18 en 19, wann hij daar zegt, dan ik weet dat in mij, dat es in mijn vlees, woont nicht goudet. Den welle goudet te donen heb ik, aber ik breng dat niet voor dich. Dan dat goudet wat ik donen mocht, doe ik niet. Aber dat weise wat ik niet donen mocht, dat doe ik. Wanneer we ook dat goudet donen welle, kennen we dat uit ons zelfs, doch nicht daune. Jesus seht ja uns klar und deutlich, ohne mich kann je nicht daune. Gott macht seinen heiligen Welle und uns bewirke. Gott jeft seine Kinder den Welle auch dort vollbringen. Wir beten mit dem Psalmist in Psalm 119, Verse 27 und 29. Lass mich verstehen, was deine Verschriften lehren. Dann wo ich über deine Wunders nur denke. Mijn hart is van zorgen bedrekt, stoort mij zo als dien woord verspreekt. Bewoor mij voor onoprechte wee, door mij dat ik dien gezaad je nood bewezen. De psalmist verlaat zich hier niet op zijn ene kracht, maar op God zijn nood. Jezus wist ons ook dat ons gebed God zijn wille hier op aarde ten ziel hebben zal. Dan wie beden je mocht dien wille hier op aarde kruidse je donen worden, als der im Himmel gedonen wordt. Wie zullen nicht daran beten, dat God zijn wille im Himmel gedonen wordt? Im Himmel wordt God zijn wille allen tijd uitgevierd. Daarvoor zorgt de Heer zelfs. Im Himmel donen alle Heilige, wat al bij Heer zijn, in zijn Engel ganz volkomen, God zijn wille. En daarwens lezen we in de Openbaring Kapitel 7, Vers 15 zo. Darum sind sie ver Gott seinen Thron in deine am Dach und Nacht in seinen Tempel. Im Himmel ist Harmonie und Fried. Denn da wird nichts anderes gedacht, gesagt und gedone, als Gott sein vollkommene Welle. Hier auf Erde ist das noch lang nicht so. Gott sein Welle wird hier auf Erde so gedone, als im Himmel, wenn wir darauf aus sind, Seile zu gewinnen. Das ist Gott sein Welle, wann sein Erlösungswerk durch Jesus Christus an viele Menschen passieren wird. Gott will nicht haben, dass irgendeiner verloren gehen soll, aber dass alle Menschen zu der Kenntnis von der Wahrheit kommen. Dort ist Kraft, worum der Herr Jesus seine Jünger sagt, dann geht nu und lehrt alle Völker und bleibt die an dem Namen von dem Vater und von dem Sohn und von dem Heiligen Geist und lehrt ihnen alles zu tun, wat ik jund bevolen heb. En zijt ik zie immer bij jund, wat aan het eng van de welt. Dat is God zijn wille, dat we gaan gonen, en dat heil en Jezus Christus aan de mensen zaaien. God wil mij in die broeken, om zijn rijk hier op ieder te buwen. Door wie zijn wille jere, wil u nog eenmaal te beden. Herhaalt u ons dienen wille te erkennen, in den dann auch gehorsam utefieren. Und verjaffe uns, wo wir die ungehorsam gewahr sind, in unseren einen Welle, der gefiert habe. Mocht wie immer wada, abrechtig daran beten, dort den Welle hier ab ihr doch mocht gedonen worden. In sehen einem jeden Leibentau hierher, an Jesus seinen Namen.

onze programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 705. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 705.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.